vast. En voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man vast. Hij komt uit Os. In het midden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in twee hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zegen de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van ST Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht, dat is 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer: in het zuiden een paar stevige onweersbuien en de rest van het land droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen regen, wolken en zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 3 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en 1 agent raakte gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Grote delen van Australië hebben al weken last van een enorme muizenplaag. De dieren zorgen voor veel overlast, zo vernielen ze akkers en eten ze zaaisel op. Een boer zegt tegen Australische media dat ze per hectare zo'n 9000 muizen ziet. Er wordt over een plaag gesproken als er 800 muizen per hectare zijn. Ook scholen hebben er last van, omdat daar boeken worden aangevreten. Leraren in West-Australië hebben hun handen vol aan het opruimen van uitwerpselen. De plaag komt door de recordoogst van vorig jaar. Daardoor is er veel te eten voor de muizen. President Trump wil zelf het podium pakken op het onafhankelijkheidsfeest van de VS. Meerdere artiesten hebben afgezegd en in plaats van concerten wil Trump nu een toespraak gaan geven. De viering is op 4 juli. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het zuidoosten kans op een bui. Het is een graad of 15. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. De politie zegt dat het slachtoffer door een auto is aangereden op de rijbaan.

agenten gewond. Ook op andere plekken in Parijs, in Frankrijk moet ik zeggen, zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Muizen veroorzaken veel schade op akkers in Australië. Door de recordoogst van vorig jaar heerst er nu een enorme muizenplaag. De dieren vernielen de oogst en eten zaaisel op. En ook scholen merken het, omdat muizen hun boeken aanvreten en overal in de gebouwen uitwerpselen achterlaten. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zegen de Giro Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het zuidoosten kans op een bui, het is een graad of 15. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er dan kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden.

0: 5 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en vernielingen aangericht. Bij de ongeregeldheden raakten 6 agenten gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. De politie zegt dat het slachtoffer door een auto is aangereden op de rijbaan. Het is niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij over de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. De A67 bij Lierop is in de richting van Venlo afgesloten. Muizen veroorzaken veel schade op akkers in Australië. Door de recordoogst van vorig jaar heerst er nu een enorme muizenplaag. De dieren vernielen de oogst en eten zaaisel op. Ook scholen merken het, dat muizen hun boeken aanvreten en overal in de gebouwen uitwerpselen achterlaten. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de disqualificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zegen de Giro d'Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden en was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'n fiets heeft gereden en dat er nooit een probleem was. Het weer. In Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan veel regen vallen in korte tijd met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land is het droog. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 1 met het nieuws van 6 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten raakten gewond. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Maar na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er 426 mensen opgepakt in heel Frankrijk. Opnieuw zijn er 3 mannen gedood bij een Amerikaanse aanval op een boot in de Stille Oceaan. Volgens het Amerikaanse leger was het schip betrokken bij drugsmokkel, maar bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Eergisteren werden er ook al 3 mannen gedood bij een Amerikaanse aanval, ook op een boot in de Stille Oceaan. Een voetganger is op de A67 bij Lierop aangereden door een auto. De politie onderzoekt of de man al op de weg lag of dat hij over de snelweg liep en toen werd aangereden. De politie onderzoekt ook wie het is. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht, dat is 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die

0: is L1 met het nieuws van 7 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de 2e aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden er ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit de boot in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. In Parijs zijn rellen uitgebroken naar de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Ook werd er confrontatie met de politie gezocht. Al het busverkeer in Parijs werd stilgelegd omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden.

0: Women uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. En was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat het door de organisatie misschien verkeerd is gewogen. Het weer dan. In Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan korte tijd veel regen vallen met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land blijft het droog. Later vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het oosten is er kans op regen en onweer. En het wordt 19 tot 25 graden.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Oma!
5: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
6: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
7: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
10: Deze zomer voelt als een feel-good garden party. Met zachte pasteltinten, luchtige jurken en frisse summer vibes. Ontdek de nieuwe elegante zomercollectie bij Berden in de winkel of op berdenfashion.nl.
11: Hey, ik kan niet werken vandaag.
12: Hoezo?
11: Sorry, het is WK.
13: Scoor nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1.399 en ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
10: De nieuwe zomercollectie. Kom passen, combineren en genieten. Berdenfashion.nl.
14: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
0: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
15: Ron van Kamp met het NOS Journaal. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de tweede aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden er ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit de boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. Bij de aanvallen zijn in totaal meer dan 200 doden gevallen. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer liep op de rijbaan en is aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. Ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Ze werd kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek een te lichte fiets te hebben gereden. Die was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works ProTime plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd is gewogen. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer er nog. Wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Lokaal ook wat met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken die buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
16: Het Holland Festival is in juni.

0: promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
5: Postbus 31, het felicitatieprogramma van L1 met Robert Jansen.
6: Goedemorgen en welkom bij Postbus 31 op zondag. 31 mei, een hele warme week. En ik heb weer 3 oor aan leuke felicitaties, verzoekjes en natuurlijk ook muziek. En wie gebruikelijk, open ik altijd actueel. En ja, gisteravond heet Paris Saint-Germain de Champions League gewonnen. De Parijse ploeg die won nog strafschoppen van Arsenal, Londen. En die penalties waren nodig, want de wedstrijd was in eind geëindigd. En in de verlenging wordt niet meer gescoord. Uiteindelijk won Paris Saint-Germain. Feest bij de club, maar natuurlijk ook in Paris. En helaas liep dat weer eens volledig uit de hang. De broeken rellen uit en honderden mensen zijn opgepakt. 6 politieagenten zijn daarbij gewond geraakt. En ik dacht toen, wie ontwaakt Parijs vanmorgen? Welkom bij de Postbus.
7: Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine.

0: sommeil.
1: Il est son cœur, dat zingt ze er wel, maar het is geen vijf uur. Het is al 8:10 geworden. Jacques Dutro zong Ils Essing. Omdat natuurlijk grote rellen zijn uitgebroken gisteren in Parijs. En ook al hulst ze niet van voetbal en zeker niet van die rellen die allemaal te noord zien ontstaan. Dit was wel een erg leuk liedje om te draaien in de postbus. En we hebben nog 3 leuke uurtjes voor de boeg met veel felicitaties en verzoekjes. En natuurlijk het eerste felicitatierundje door begin ik elke zondagmorgen met. En dit verzoekje is van Agnes Janssen Kwaks. Goedemorgen. En Agnes die woont in Hulsberg. En die schreef het volgende. Donderdag, afgelopen donderdag, was Marijke Smeets uit Hulsberg jeurig. Brigitte en de leden, die wensen haar een sportief jaar toe. En natuurlijk zeggen wij proficiat. En Jacques, Rina, Wiel en Agnes, die sloeten zich daarbij aan. En ook Jos Hoebe, dat is de ooie kok van zorgcentrum over het Oosterbeemd, willen we heel graag feliciteren. Wij, dat zien Rina en Agnes, die was gisteren jeurig. Jos, we missen dich. Een vrolijk pleitje misschien, een Limburgs pleitje voor hem heel geer. Dankjewel van Marijke, van Agnes Janssen. En groetjes en de felicitaties nogmaals voor Marijke en voor Jos. En dan gaan we naar de Kaasstad. We gaan naar Gouda, naar Theo Bekkers. Goedemorgen. Goedemorgen, schriften vanuit het Zuid-Hollandse Gouda. Geer wil ik een pleitje aanvolgen voor Petra Huisman. Omdat ze afvriedig jurig was en 62 jaar is geworden. We zien alweer 10 jaar samen en we hebben hele schoen en tiet heer. En we gaan ook dit jaar weer samen met een soort van prepensioen. En dan gaan we lekker genieten van de schoene dingen van het leven. En omdat Petra zo zorgzaam is, wil ik hier vandaag extra in het zonnetje zitten. Geer het pleitje Super Schoenen Dag van de Radlers, als dat zo kennen. Dit met de oog erop dat we nog heel veel schoenen dagen in het verschiet hebben. Dit pleitje is ook trouwens voor Wouter, die gisteren 29 jaar is geworden. En ook hij vindt het leuk om genoemd te weren. Nou ja, omdat hij het zo leuk vindt, Wouter, proficiat. En voor Petra, maar zeker ook voor Wouter, zien hij de Radlers met Super Schoenen Dag.
2: Hey jongens, zeker mijn leeftje nog eens.
3: Dan wie was strong.

0: De Raders met Super Sjoenendag. Speciaal voor Petra, maar zeker ook voor Wouter. En hey, beste, vandaag iemand vergeten te feliciteren.
1: De verlaten felicitatie. Ja, te laat met insturen, ja, of was je het helemaal vergeten? Grijp nu je kans en stuur ons een bericht. Dit kan makkelijk via de L1-app. En denk eraan, het is nooit te laat voor een felicitatie.
0: Zeker niet, het is nog ruim de tijd, want ik heb 3 rondjes verlaten felicitaties ook vandaag weer. Dus stuur even op een appje, spreek het in, of schrijf het even gewoon op onze L1-app. En dan even aandacht, hè, als ze inspreksnummer ook even goed in eigen naam. En als ze een berichtje schrijft, ook heel even heel duidelijk schrijven. Wim des de bis en woord des de wons, dat is wel zo heinig. En rond 9:15 loopt het eerste rondje van de verlaten felicitaties huren. We hebben er 3 vandaag. En nou is toch ruim de tijd. We gaan naar Brabant, naar Mierlo, naar Ingrid van den Hurk. En die schreef het volgende. Op 28 mei waren wij 22 jaar getrouwd. Mijn schat zei toen, lang geleden, laten wij 28 mei trouwen, want de dag daarna, dan ben ik jeurig, dan vergeet ik hem tenminste nooit. Deve schat, proficiat met Os en ook een poertje van Kira. En ook gefeliciteerd met die man, die dus op 29 mei jeurig was. Ingrid, dankjewel, Dorvuur. Door naar Louis Hermans in Loonoke, naar Laanaken ding ik dan. Dinsdag 2 juni wordt mijn zuster Mia Hermans in Mechelen aan de Maas 80 jaar. Nog geen volwaardig applaus, maar met 2 vingers moet kunnen. Nou ja, dat kan ik proberen. Ja, dat huurt ze toch niet zo goed, maar ik doe het wel hoor, ik doe het wel. Ze is er bezig bij en het hoes en de omgeving is spik en span altijd. En Geer verheur een schoen liedje. Bijvoorbeeld Das Bisschen Haushalt macht sich von allein van Johanna van Koskian. Of een Angerduis liedje van bijvoorbeeld Hildegarde Knef of Oude Jurgens. Of een liedje van Wiltura of van de Limburger Miel Koos. Houden van, dat vanwege haar broer Oet Loonaken en vanwege haar broer. Dat is dus Louis Hermans Oet Loonaken. En ja, ik heb gekozen niet voor Miel, niet voor Hildegarde en ook niet voor Johanna, maar voor Oude Jurgens. Want ik dacht, bij deze temperaturen heb ik wel zin in een glaasje Griekse wijn.

0: Jazeker. Udo Jurkens en Louis Oet Lonneke. Ik hoop dat ik een goede keus gemaakt heb. Door naar Guttekoven, naar Toos Kitsen. Goedemorgen. En zie wil Geer een pleitje aanvolgen. Voor Betsy Stelte Oet Holtum. Die morgen eind juni jurk is. En dan haar verjaardag viert. En ik wens u alvast een hele schoene dag toe. Een hele fijne verjaardag. Groetjes van Toos Oet Guttekoven. En van Guttekoven gaan we naar Sint-Odilienberg. Goedemorgen. Wil zich vandaag een pleitje draaien voor Kiara Verbund uit Eindhoven, maar geboren in Herkenbosch. Die was namelijk jurk op 28 mei en is toen 30 jaar geboren. En de felicitaties die komen van Ger en Fien uit Berg. Kiara, we wensen zich ook vandaag een super schoene dag toe en alle goeds voor de toekomst. Wil zich verheur het liedje draaien van Elvis Presley, Always on My Mind. Nou Ger, dat wil ik best.
1: Postbus 31.

The King of Rock'n'Roll, Elvis Presley, met Always on My Mind. Speciaal aangevraagd voor Kiara Verbund. Door met een Kira, een aatje voor Sil, maar die vreugt een liedje aan. En ze woont in Stijn en het Kira Minkenberg. En die schreef het volgende. Opa en oma, 63 jaar getrouwd. Proficiat, leefste opa Pierre en oma Vicky. En heel veel liefs van de Kinger en van de Kleinkinger. Nina, Bobo, Frank en Ferrari. Groetjes dus van Kira uit Stijn. En we gaan door naar Roggel, naar Karen van Pol. Goedemorgen. Op 28 mei schreef ze Woeren Mien Ooyers, Ton en Marianne op het Groet, uit Heidse, 45 jaar getrouwd. Geer wil ik ze via deze week feliciteren met hun huwelijksverjaardag en zeggen dat ik heel erg gruts op ze ben. Ik weet dat ze al 45 jaar samen schuifelen op het leedje Bedankt lieve ouders van vader Abraham. En is goed erg schoon vingen als jij dit leedje op de radio wilt draaien. Zodat mijn ooiers in uw herinnering terugkennen door de prachtige dag van toen en misschien opnieuw samen kunnen schuifelen in de keuken op deze zonnigmorgen. Pap en mam, van harte proficiat met uw topaas huwelijk en een heel veel gezonk en gelukkige jaren samen. En ze kennen wat mij betreft nou gewoon schuifelen. Als ik het even goed aanzet. Ja, vader Abraham, bedankt lieve ouders. En ze gewoon schuifelen door Ton en Marianne op het Rood, hoe heet ze?

Vader Abraham en bedankt, lieve ouders. En ik wil heel zeker dat Ton en Marianne op het roet, hoe de heidse, hebben geschuifeld in de keuken op dit schoone pleetje. Jazeker. Het weer voor vandaag. Er komt vandaag een afwisseling van sluierbewolking, stapelwolken en opklaringen. Tijdens zonnige periode wordt het wel in de loop van de middag op deze laatste dag van mei maximaal 24 graden. Dat vinden we nou kort, maar eigenlijk is dat prima. Er kan wel een bui overtrekken, maar meestal is het droog. Morgen op de eerste dag van juni en van de meteorologische zomer. Ja, dat begint morgen. De meteorologische zomer is er een mix van opklaringen, sluierbewolking en stapelwolken. Wel blijft het overal droog in Limburg en het wordt zo'n 23 à 24 graden. En meer weer is te vinken op de app en het web van het LNNees. Suzanne Snijders die moet nou trouwens extra gaan opletten, want dit liedje is alvast verhuur. Dit liedje.

Charlie Rich en The Most Beautiful Girl. Ja, voor Wim was dat liedje nou. Dat was voor Suzanne Snijders. Maar van Wim was het afkomstig. Dat verzoekje van Marijke de Zon uit Maasmechelen. En ze schreef erbij het volgende. Goedemorgen trouwens, Marijke. En Marijke schreef de volgende. Afbevriedig is ons goede vriendin Suzanne Snijders, die in Amsterdam woont, 70 jaar geboren. En Geer, zo weer het pleetje. Hey, did you happen to see the most beautiful girl in the world voor haar willen laten draaien. Leef Suus, nog proficiat met deze mijlpaal van die vriendinnen en aardse collega's van het clubje MUM40+, en ook van Waddy. En Marijke heeft nog een verzoekje ingediend, nog een felicitatie. En doorschreef ze bij het volgende weer willen geren. Jacques Meersmans feliciteren. De was jeurig, af op dinsdag, en is toen 83 jaar geworden. Meneer Meersmans, nog van harte proficiat met uw verjaardag en een heel veel jaren samen met uw vrouw. Groetjes van Waddy en van Marijke. En dan door naar Sinveld, naar Jan Teunissen. Goedemorgen, Jan. Ik wil Geer een muzikaal cadeautje aanvragen. Jan Teunissen, goedemorgen, Jan. Ik wil Geer een muzikaal cadeautje aanvragen voor Sjaak en Gertie Teunissen Buurskes uit Sinveld, die afgelopen donderdag de 28e 60 jaar getrouwd waren. 60 jaar, mijn teuntje. En die dat gisteren met de ganse familie hebben gevierd. Sjaak is nog altijd actief muzikant, en daarom Geer een mars van de Maaskapel uit Wessum. De felicitaties zijn van de kinger met aanhang en van de kleinkinger, en uiteraard van Jan en José Teunissen uit Silvent. En hey, zien ze de Maaskapel uit Wessum, en ze zien heel lieflijk. Ze hebben het over de Böhmische Liebe.

Een lekkere mars voor Sjaak en Gertie Teunissen, buurskes uit Zilvent, die dus 60 jaar getrouwd waren. Afgelopen donderdag de Maaskapel uit Westen met Böhmische Liebe. En we gaan naar Zwamen, Annemiek van Eck. Goedemorgen, Annemiek. En ze heet geen felicitatie voor Huub van Eck uit Zwamen ter gelegenheid van zijn 80ste verjaardag, morgen eind juni. Proficiat van zijn vrouw, de kinger en de kleinkinger en de aanhang. En we wensen hem hele schoene dag toe. En dat we nog veel van elkaar mogen genieten. Groetjes door in Zwamen van Annemiek van Eck. En dan gaan we naar Sint-Joost en naar echt naar José Jacobs. Goedemorgen José, fijn dat je er weer bij bent. 29 mei was mijn zus Marije jarig. En we willen Marije nog een keer van harte feliciteren met een heel leuk, gezellig stukje muziek. Marije, nog heel veel jurkjes in een goede gezondheid gewenst. En de felicitaties komen neerlijn van José, maar ook van Wiel Oetsteven-Zwiert. En er is nog een felicitatie van beide binnengekomen. En dit keer schreef ze het volgende. Vandaag is Els Huijerjans uit Steven-Zwiert jarig. En weer willen Els van harte proficiat wensen. En maak er een hele schoene dag van met die familie. Nog heel veel jurkjes in een goeie gezondheid. Heeft ze misschien iets van Aquarius, de Fifth Dimension? Dank daarvoor en hele fijne zondag voor iedereen. Groetjes van José uit Sint-Joost en Wiel uit Steven-Zwiert. Jazeker, heb ik een liedje van de Fifth Dimension.

0: Uit het hippie tijdperk. Wel leuk om weer een keer te draaien. Aquarius, let the sunshine in. En dat doen we eigenlijk wel altijd in de postbus. We zorgen dat het altijd een gezellig zonnig muziekje is op de zonnigmergen bij L1 Radio. En het is er niet voor geworden.
1: De verlaten felicitatie.
0: Ja, het eerste rondje verlaten felicitaties voor deze zondag 31 mei. En iedereen moet nog een klein beetje wakker worden. Het is geen 5 uur, hè, wie dat wordt gezongen in het begin van de uitzending. Maar heel veel mensen die denken, oh ja, de verlaten felicitatie. Ik heb met 2 uurtjes. Zometeen doet het wel. Ik heb er wel alvast 2 binnen gekregen. Dank Dolfuur. Het eerste was afkomstig, oh, nog steeds is dat afkomstig, van Rini Hendricks uit Heidse. En die wil Geer door verkoelen, voor Donschot feliciteren met de verjaardag. Want die was afbedinsdag jeurig en is toen 69 jaar geboren. En ze is nog altijd actief in de bloemetjes, schreef ze proficiat zusje. En mis vanavond, want vandaag viert ze haar verjaardag. Groetjes van Rini en Martin uit Heidse. Groetjes, truc Rini. Dan Jo Vonke, die vreugt een plaatje aan voor Geer zit voor zijn vrouw Hanny. Hij schreef er wel bij, ik ben al te laat eigenlijk voor een pleitje voor mijn lieve vrouw Hanny. Ze is 23 mei jurig geweest en 86 jaar geworden. Nog een keer proficiat. Nou Jo, doe best nooit te laat. Beter laat, laat dan nooit. Hebben ze mij dukker geleerd. En Jo schreef erbij, zoek me een schat leuks uit. Nou Jo, dat probeer ik altijd. En ik hoop dat die vrouwtje, Hanny, dit een leuk liedje vindt. Ik in elk geval wel.

0: Ik vind dat een erg leuk pleitje. Dit was Aretha Franklin met I Say A Little Prayer. En ik hoop dat Hanny en ook Jo Vonke dat ook een leuk pleitje vongen. Door met het laatste verzoek rondje van het eerste uurtje. Postbus 31 op zonnig 31 mei. Afkomstig van Sabrine Evers uit echt dit verzoekje. Geer wil ik een pleitje voor mijn lieve zus en schoenbroer Carla en Peter Stams Evers, die jurig zien op 4 en op 6 juni. Proficiat met uge verjeurdig en ik wens u een prachtige dag voor liefde, gezelligheid en schoene herinneringen samen. En ik hoop Carla nog heel lang samen met de schoene wandelingen te mogen maken, genetend van alle kleine geluksmomentjes en ons fijne gesprekken. Heel veel gezondheid, geluk, liefde, gewenst voor nou en voor alle jaren die nog mogen komen. Groetjes van Sabrina uit Echt. En van echt gewoon een stijl naar Jules Pas van Eyck. Goedemorgen, ik wil graag een felicitatie voor Yvonne Hendricks Huba uit Stijl. Die is morgenjarig en wordt dan 79 jaar jong. Ze zit nu in Spanje op vakantie, ze is altijd attent voor anderen. En nou wil ik haar eens vanuit hij in het zonnetje zitten door in Spanje. Groetjes en een hele fijne vakantie gewenst. Ook de groetjes aan Jacques en de groetjes van Jules Pas van Eyck uit Stijl. En dan het laatste verzoekje van het eerste uurtje uit Wijnandsgade. Belinda Vaassen schreef dat. Voor mijn moeder Fanny Vaassen Molin, geboren in Meersen op 31 mei 1936. Dus volgens mij is ze 90. Woont al 60 jaar in Landgraaf, omdat ze meer dan 30 jaar een kapsalon heeft gehad. We willen mam nogmaals van harte feliciteren met deuren. Ja, ja, 90ste verjaardag vandaag. En hopen samen deze dag te vieren met haar dochters Belinda en Manon, haar kleinkinger en achterkleinkinger en Edrein, die haar liefheet. Haar lievelingsplaat is van Edith Piaf, Non Gerrière.
1: Het felicitatieprogramma van L1. Postbus 31.

0: Ik heb er ook geen spiet van dat ik dit nummer als laatste draaide in het eerste uurke Postbus 31 van zonnig 31 mei. Speciaal voor moeder Fanny Vaassen, die 90 jaar wordt vandaag. Nog niet klappen. Zometeen, reclame, nees en reclame. En dan ben ik terug bij het tweede uurke van de Postbus.
1: Luister L1 Radio. En met de jocks. En doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa!
2: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
5: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets depond.nl.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
9: Honda Robotmaaier. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
10: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
11: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
12: Extra ruimte creëren in je eigen tuin? Dat doe je met Eurohandel Heerlen. De specialist in tuinhuizen en blokhutten. Ontdek onze 40.000 vierkante meter showtuin in Heerlen.
13: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
14: Hoe kom ik hier weg?
13: Vragen die over je toekomst gaan.
15: Hoe word ik beter in mijn vak?
13: Of één die je wakker houdt.
16: Hoe begin ik weer met werken?
13: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum.
17: Veranda's, bestrating en tuinhuizen. Ontdek het bij Eurohandel Heerlen.
18: Deze week ga je stralen, want het is Happy Days bij Zien in Aken en Mönchengladbach. Van 28 mei tot en met 6 juni met 25% extra korting. Dat mag zien in Aken en Mönchengladbach. Het grote modehuis in de regio.
1: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
19: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren de hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snel stijgend water. De Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. Ook werd er confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer is op de rijbaan aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe hij op de weg terecht is gekomen. Ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de 2e aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit op boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. Bij de aanvallen zijn in totaal meer dan 200 doden gevallen inmiddels. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Lokaal ook met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg.
14: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
20: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
21: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
20: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
21: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
22: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
23: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
24: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
25: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
24: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
26: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
27: Houd misdaad uit je buurt.
26: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
28: Lukt het je niet om zelf af te vallen of komt het er steeds weer aan? Wij helpen je met het veranderen van je leefstijl. Behandelingen met en zonder operatie, zoals een prikpen of tabletten. Meer weten? Kijk op obesitaskliniek.nl.
29: Zaterdag 5 september. The Blues Festival is back in town.

0: 180 euro. Mediamarkt.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Haal de lente in huis. Met de lentevoordeelbox van Rousseau Chocolade. Al het lekkers in één voordeelbox. 600 gram pindarotjes, heerlijke truffels en nog veel meer. Nu geen 15,95, maar 12,95. Maak van het voorjaar iets bijzonders.
3: Met Rousseau Chocolade.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Gelissen in Sittard.
4: Veranda's, bestrating en tuinhuizen. Ontdek het bij Eurohandel Heerlen.
5: Dit is Postbus 31 met Robert Jansen.

het blieft. Prachtig. Goedemorgen nogmaals en welkom terug bij Postbus 31 op zonnig 31 mei. De laatste zonnig van mei, de laatste dag van mei, want morgen begint juni. En dit tweede uurtje van de Postbus, dat opende ik met Danny Vera. Want Danny Vera is vandaag jarig. Ja, ja, onze ziel, ja, want daar is ze geboren, is 49 jaar geworden. En dit was een grote hit, uit 2019 alweer, Rollercoaster. Trouwens, als ze net best ingeschakeld, wat leuk dat ze erbij best gekomen. Zometeen, rond 9:30, belt ik een jurgen, of ja, einde. Eigenlijk zien dat er vandaag heel veel in einde kier. Maar eerst een aantal felicitaties voorlezen. En de eerste afkomstig in het tweede uurtje is uit Marheze van Truis Verdonk. Goedemorgen. Ik wil Geer Joost Stevens uit IJsselstein feliciteren. Hij was gisteren jurig en is toen 87 jaar geworden. Jo, van harte gefeliciteerd en ook vandaag een hele schoenen dag gewenst. Groetjes vanuit Marheze van Truus Verdonk en Drijmer een schoen Limburgse pleetje. Nou, dat schoene Limburgse pleetje komt eraan. Want aangevraagd door Mark, Roel en Anja Domoet Put. Het volgende, morgen zien ons leefouders Wies en Henk Domoet Put 55 jaar getrouwd. Es God bleef, zoei mam zeggen. Via deze weg willen we Geer zeggen, leve papa mam, van harte gefeliciteerd met deze bijzondere mijlpaal. Op naar de 60 jaar en weer zijn super trots op u. Heel veel leefs van ons allemaal. En we hopen dat Geer een leedje wilt opdragen aan papa mam. Het leefse Jacques Vinders met Blief Be Mich. Nou, helaas, dat heb ik niet in de vinger. Wel een andere hele schoenen. En ook dat draag ik op aan papa mam. Hij is Jacques Vinders met Ummer zal ik van dich houden.

0: is van Toon Hermans, Altijd zal ik van je houden. Zakvinders mag er deze prachtige versie van Immer zal ik van die houden. Speciaal aangevraagd voor Wies en Henk Domen uit Put door Mark, Roel en Anja. Oh ja, best ik misschien eens vergeten. Voor vandaag word ik bijna niet.
1: Te verlaten felicitatie. Te laat met insturen of was je het helemaal vergeten? Grijp nu je kans en stuur ons een bericht. Dit kan makkelijk via de L1-app. En denk eraan, het is nooit te laat voor een felicitatie.
0: Laat even weten, Wim des wilt feliciteren via de app. Als je eens vergeten bent, dat kende via een audioberichtje. Vind ik leuk als ze dus inspreken. Dan kan ik ook eens een andere stumlot huren. Even aandacht wel niet langer laten duren dan zo'n 30 seconden. En of een tekstbericht, kan natuurlijk ook altijd. Schrijf even goed, duidelijk op voor Wim die felicitatie is. En ook Wim dat ze zelf is, dat is voor mij wel zo. En je gronk kwart voor 10, laat ik het tweede rondje felicitaties verlaten. Felicitaties dan huren. Door met een verzoekje van Riet van Krucht uit Posterholt. Zie het via www.postbus31.nl. Huren felicitatie ingediend. En ze schrijft het volgende. Goedemorgen, Griet trouwens. Hallo, het is de maand mei. Nou ja, de laatste dag van de maand mei. Daarin heb je weer verschillende verjaardagen. De 11e is Jean van Jan jurig geweest en de woonde in Buchten. De 23e is een echtgenoot van mijn oude zus jurig geweest. Hij is 80 jaar geworden en de heet Joost Smeets. En mijn zus die is op 28 mei jurig geweest. 28 mei en is toen 78 jaar geworden. En de tweeling die was jurig op 29 mei. Dat zien Jan en Paula. En allebei zien ze 71 jaar geworden. En mijn andere zus is vandaag jurig. En dat is Sjan en ze woont in Neerbeek. En tegen de uur zeg ik ook een hele dikke proficiat. En dus zeker een reden om deze felicitatie te versturen. En dat stoerder aandacht en zings in Postbus 31. Muziek is altijd goed. En groetjes van Riet van Kruchten van de Annadaal in Posterholt. Nou, de groetjes druk, Riet. Door naar Brunsum, naar Lili Lahaye. Goedemorgen. Ze schreef de volgende. Mijn zus, Mia Tummers, uit Put, is komende dinsdag 2 juni jurig. En ze wordt dan 90 jaar. Haha, daar klappen we voor. Niet te geluiven, ze ziet er nog altijd geweldig goed uit. Jawel, hey en door een pijntje. Poets met een beetje hulp, dat duidt zich wel. En vooral wafels en cakebakken, dat kan ze als de beste wil. Stik alsjeblieft hard voor heel helver klappen. Dat doe ik nog een keer. Want dat heet ze wel verdiend. Een geerwillig pleetje, Goedemorgen Zonneschijn van Nana Mouskouri voor haar aanvragen. Dat heeft ze zelf al een paar keer aangevraagd, maar nooit gekregen. Schandalig. Geer, de felicitatie op eind 30 mei, vandaag dus, van Jeu en Lili Lahaye uit Brunsum. En bij voorbaat, hartelijke dank. Nou ja, aangevraagd en nooit gekregen. Nou ja, voor alles is een eerste keer.

0: door Chris toch gewoon ontzettend goede zin van dit liedje. Guten Morgen, Sonnenschein. Speciaal voor Mia Tummers. En ik zal hem een keer heel klappen. Dat ze 90 jaar wordt overmorgen op dinsdag 2 juni. Door naar Steven Swier, naar Frans en Bea Kretskens. Goedemorgen. Weer willen Annie en Pierre Kretskens feliciteren met hun 60-jarig huwelijk. En dit hopen we te vieren op 6 juni. En we gaan er zeker een schoon feest van maken. Annie en Pierre, nogmaals proficiat. En nog heel veel jaren samen. Proficiat van Frans, Bea, Linda, Roel, Babette, Frank, Sam en van Janu. Dan door naar Meersen, naar Carlo Habets. Wij feliciteren Lili Habets Peetjens van voormalig café Oosheim in Schimmert met haar 85e verjaardag. Omdat ze zo geer en goed zingt en zo'n goede muzikale smaak heet, vroegen wij Heart of Gold aan van Neil Young verhuur. Groetjes uit Meersen van Carlo Habets. En ja, Heart of Gold is bewezen dat Lili een hele goede muzieksmaak heet.
1: Postbus 31.
2: Dit is LP.

Ik denk dat Lily wel met heeft gezongen met Neil Young en Heart of Gold. Door met een verzoekje van Vince en Jace Nas uit Pij in Echt. Aan opa Kuurp uit Hechten, die met pensioen is gegaan op 28 mei... na 49 jaar werken en nou lekker genieten. Proficiat, zeggen die kleinkinger Vince en Jace uit Pij in Echt. En we gaan naar Neil, naar Maas Neil, naar Wil en Hart Thomassen. Goedemorgen. Gisteren is de jongste van de familie, Annie Thomassen, jurig geweest. En die is 66 jaar jong geworden. Ze woont in Remung. Langs deze weg willen we haar feliciteren. En wij dat zien Wil en Hart uit Neil. En willen hier een muzikale felicitatie voor haar overbrengen. Als ik ken, een pleitje uit de 70er, 80er jaren. Groetjes van Wil en Hart. Ja, ik heb even gezocht. En ja, deze artiest kwam op in de jaren 70 met zijn broertjes in de Jackson 5 en later nog de Jacksons. En in de jaren 80 wordt hij ontzettend goed. Hij wordt zo goed, hij ging zelf de King of Pop noemen.

0: Waas met de videoclip met die oplichtende stoeptegels. Ja, ja. Een hele grote rit van Michael Jackson en Billie Jean. En ik heb het gezakt, ik gewoon een Jurgen bellen. Ja, en ik zet er veel op los gebellen. Lang zal ze leven, zullen ze leven, want het zijn er heel gek meer vandaag. Ik heb het namelijk over het Weertig Mannenkoor. Dat bestijdt 60 jaar en heeft daarom vandaag een feestje te vieren. Ik heb aan de telefoon Jan Scherers. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, gefeliciteerd, 60 jaar. Wie vult
1: dat? Ja, dankjewel. Geweldig, hè?
0: Ja, ja.
1: Ja, we hebben dus een groot feest vandaag, jongen.
0: Ja, eerst even over mannenkoor. Hoe lang zit jij al de leider ervan, zeg maar, voorzitter?
1: Ik ben nu bijna 9 jaar voorzitter.
0: Ja, wat is de schoen aan het lid zien van het Weertig Mannenkoor, om erbij te zien?
1: Nou, dat is een geweldige club mensen die heel sociaal met elkaar verbonden is eigenlijk. En we hebben allerlei activiteiten en dat is één grote familie eigenlijk.
0: Eén grote
1: en
0: familie.
1: We zien een mannenkoor, maar de dames zien net zo belangrijk bij ons eigenlijk. En die delen met in het heel gebeuren eigenlijk.
0: Ja, maar die mogen niet metzingen.
1: Ze mogen niet metzingen.
0: Oké. Okay. En vandaag wordt dat gevierd, hè, begreep ik. Wie gaat het vandaag vieren?
1: Wat is?
0: Wie gaat dat vandaag vieren?
1: Nou, we hebben dus eerst om 14:00 hebben wij een concert. Dat is gratis toegankelijk. En dat is om 14:00 in de Martinuskerk in Weert. Mm-hmm. Daar zingen wij dus met 2 koren. Manoeuvre, dat is een jonge mannenkoor eigenlijk. Die zien uiteindelijk ontstangen uit het Weertig Mannenkoor, jaren geleden. En die zijn op een gegeven moment zelfstandig verder gegaan.
0: Oké. Okay.
1: En wij gaan dus samen een prachtig concert geven met allerlei mooie liederen van de Beatles, Billy Joel, noem maar op.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Moderne en liedjes.
1: Ook moderne. We hebben een geweldige mix van allerlei liedjes, ja.
0: Oké. En dus vandaag wordt dat gevierd. En ik heb ook gevraagd van welk liedje zou ik kunnen draaien wat een beetje representatief is voor mannenkoer, maar daar zou het geen Billy Joel bij, hè?
1: Nee, dat is ook geen Billy Joel. Nee, dit is een lied. Het koer is heel erg bekend geworden, nationaal, maar ook internationaal. Doordat het heel veel in de Oostbloklanden, en onder andere in Polen, heeft het een aantal keren concerten gegeven. En toen was het IJzeren Gordijn was er nog. En toen is het koer, die daar toch gaan optreden. En die hebben er opgetreden in kerken. En bijvoorbeeld ook in concentratiekamp.
0: Dachau.
1: In Dachau hebben ze ook opgetreden. En dus zongen ze dan het lied Gaudi Mater Polonia. En dat is een lied wat, kijk, ze hebben hun eigen nationale volkslied eigenlijk. Dat was door de communisten min of meer opgedwongen. Maar die Polen, die hadden dat Gaudi Mater Polonia, dat wordt in de kerken mocht dat gezongen worden. Ze zijn heel katholiek in Polen. Mm-hmm. En daar heet Oskoer, heet dat toen gezongen door. En die mensen die waren helemaal geweldig enthousiast natuurlijk dat Nederlands koer dat zo kon zingen.
0: Ja. Nou, vanmiddag wordt dat ook gezongen vanmiddag dan tijdens het jubileum? Of
1: dat u dat... Nee, we zingen dat vanmiddag.
0: Vanmiddag niet, maar mensen kunnen zometeen huren op de radio.
1: Ja.
0: Ja, dankjewel. Een hele fijne dag. En eindige woord moeten mensen zien als ze u willen zien en beloesteren natuurlijk.
1: Nou, we kennen dus vanmiddag in de Martinuskerk. En ik wil nog een oproep doen aan alle mannen in de buurt van Weert en omgeving.
0: Ja.
1: Als ze zin hebben, zeggen, ja, wij komen eerst naar de koor luisteren. En ze willen dan hebben zeggen van, ja, ik wil toch eigenlijk een beetje zingen. Nou, ze zijn van harte welkom op ons koor natuurlijk. We hebben elke donderdagavond hebben wij dus repetitie. Ik zou zeggen, kom eens een paar avonden op de repetitie kijken en ervaar wie gezellig en goed zingen is.
0: Dank u wel.
1: Ja,
0: dank u wel. Een hele fijne jubileumwens vanmiddag. Dank u wel. En hij is het Weertig Mannenkoor met het Poolse volkslied.

0: is toch schoon? Is hartstikke schoon. Het Wierter mannenkoor zingt het Poolse volkslied. En ze hebben vandaag feest door een Wiert. En ja, maar ik zeg ze, Wierter mannenkoor. Het kin allemaal in postbus 31. Door met een verzoekscoot Sittard. Door schrijft Rob Huismans het volgende. Op 25 mei is mijn chat Marley jurk geweest en is toen 66 jaar geboren. We hopen dit nog heel lang te mogen vieren. Geer Verheur, een schoenstukje bluesmuziek. Groetjes van Rob Huismans uit Sittard. En we gaan naar Maastricht, naar Carl Anfang. En Carl schreef de volgende. José Anfang, die is gisteren jurk geweest en is 84 jaar geboren. Namens hun man Carl en haar kinger en kleinkinger wil ik Geer een liedje die vogelwiezen aanvragen, omdat ze met heel veel plezier terugdenkt aan de Merret in Bad Ems, waar dit liedje speciaal voor haar wordt gespeeld. Lieve José, mam, oma, proficiat en heel veel gezongjaren van Carl, Carol en Marcel, Marianne en Emiel en natuurlijk namens de kleinkinger.
1: Dit is L1.

Vogelmuziek Anfang auf der Vogelwiese van de Böhmerwaldkapel. Waar staat dan een briefje van Mario van der Boogaard uit Beek. Vind ik altijd leuk om te krijgen, briefjes. Die wil graag een pleitje aanvragen voor Doré Ramakers, die dinsdag 2 juni jurig is en dan 89 jaar wordt. Geer muziek van André Rieu, Thijm Marij of de Engelbewaarder van Marco Schuitmaker. Doré woont in Beek en felicitaties die komen van Mario. En Marco Schuitmaker wordt nog een keer aangevraagd op een klein briefje. Ik zou graag een pleitje willen aanvragen voor Mario van den Bongert uit Beek, die namelijk jurig is geweest op 30 mei. En dit wordt er aangeboden door Mia Kusters. Oet Beek groetjes en Geer muziekje van Marco Schuitmaker. Ingelbewaarder, als dat zo kennen. Denk het wel. Bets Jakers uit Tungerooi, die vroeg namelijk ook Marco Schuitmaker aan. En ze schreef erbij het volgende: Geer wil ik een plaat aanvragen voor mijn schoenzus Annie Kessels, die 29 mei jurig was. Nogmaals, van harte proficiat en heel veel jaren in goede gezondheid. Namens de familie Kessels zeggen wij proficiat en als het nodig is, Engelbewaarder, dankjewel en heel veel succes met het programma. Dankjewel, Bets. Dat lukt zeker als jij elke keer zoveel aanvraagjes doet. 3 keer Engelbewaarder is goed voor einde Marco Schuitmaker.

0: scheidmaker en engelbewaarder. En misschien hij
1: de verlaten felicitatie.
0: Ja, van de verlaten felicitatie is ook wel een engelbewaarder bezig. Want er is gevallen, Fernand Griebig. En de schriften over het volgende hit, Geren Verzoekse erbij. Geren Pleetje schrift van mijn schatje. Ik heb vorig jaar een ernstig fietsongeluk gehad. En ik heb pas nog een operatie gehad. En ik kan momenteel nog niks doen. En ik lig in bed en ik kijk naar de postbus. Nou ja, ik zal even zwijgen. En ik heb het over Fernaus. Maar ik werd goed verzorgd door Joke. Dat is mijn verpleegster. En ik wil heel graag een leuk liedje voor Joke aanvragen. En u bedanken voor de hulp omdat ik gevallen ben. Sterkte Ver, en dank u wel voor dit verzoekje. We gaan door. Goedemorgen. Ik wil Geer, dat zit Cecile Jansen. Ik wil Geer een felicitatie aanvragen voor ons broer en schoenbroer Paul Wijnands uit Prinsenbeek. Helaas kunnen we er vandaag niet bij zien, maar evengoed van Hert, Richard van Os en van de Kinger en van de Kleinkinger. Paul, vier het goed, geniet ervan en maak er een schoene feestelijke dag van. Groetjes van Pieter en Cecile Jansen. Goedemorgen, Pieter en Cecile. Maar leuk dat je hebt geschreven in door de postbus. Er wordt trouwens gevraagd, ken ik ook een verzoekje aanvragen voor over 3 weken via de verlaten felicitaties? Nee, dat moet via postbus31.nl. Daar is deze verlaten felicitatieronde is door niet vuur. Dat wordt allemaal te lastig. Dus geer via www.postbus31 aanvragen als het pas voor over een aantal weken is. En dan heet Jo weer het ingesproken. En Jo, dat duidt het volgens mij nooit alleen.
2: Goedemorgen met Jo. En vandaag, helaas, zonder je net. Want die werd vrijdag 65 jaar. Dus die spreek vandaag niet met hen. Okay. Ik wil een leuk pleitje voor me aanvragen. Ja, en nog heel veel jaren.
0: Dankjewel, Jo. Ja, ik feliciteer Jeannette. Je bent er niet bij, dus ik mis dich wel qua stem. Maar ik snap, Jo, dat ze dat vandaag alleen is gedaan. Dan door naar het volgende verzoekje. Beste Robert Geer, een gezellig muziekje voor wie een Bemerman zoet heisen, die 3 juni hun verjaardag moog vieren. Oh, Wien, sorry. Niet Dien, maar Wien. Zien een 83e verjaardag moog vieren. We wensen hem een hele gezellige dag toe. En met deze melodie van de Wildekker Hertzbube, daar gaan we terug in de tijd. Groetjes van ons door in Heidse. En ik heb nog een verzoekje, namelijk, goedemorgen, ik heb ook een verzoekje voor Annie Philipsen. Pauwels uit Horst, die is op 6 juni jurig. En die is dan jurig. En die wordt dan 79 jaar. Annie is de oudste van ons gezin. En wensen haar namens broer en de zussen en de aanhang een hele fijne levensjaar toe. En mocht het lukken, een liedje uit Vreugertien. Nou, ik denk eigenlijk wel dat dit toch wel een liedje uit Vreugertien is. Ja, jaren 80 is dat vroeger. Jaren 80 is dat vroeger, ik weet niet. Maar voor mij is het lang geleden. En daarmee denk ik een dotje. Hey, zien die Wildekker Hertzbuben met Hertzielijn.

Vroeger in Kapel, Café Dotje. Daar hebben de carnaval een bandje op staan en daar draaide er altijd om. En dit was in de jaren 80 een hele grote hit. Dus dit hebben we heel dik gehuurd. De Wieldekker Hertzbuben met Hertzilijn. Lekker welske als eindlidsliedje in het tweede uurke Postbus 31. Het laatste, dat gaan we zo meteen draaien. Onder meer is aangevraagd door Wil Maas. Hoe zit het de volgende? Goedemorgen, ik wil hier een pleitje aanvragen voor Lies Wolfs. Die is jurig op 3 juni en die wordt dan 88 jaar. Proficiat van Tony en van Wil Oet Zittert. En dan de laatste verzoek, het laatste verzoekje van het tweede rondje. Door Van Lans of Valens Bekkers Oet Maastricht. Ik wil hier mijn moeder, Angelina Oet Bemelen, feliciteren met haar 80ste verjaardag op 4 juni. Lief mama Angelina. Gefeliciteerd met deze prachtige leeftijd en met die herinneringen, wijsheid en heel veel liefde die ze ons elke dag geeft. Als ik denk aan waar zien de jaren gebleven, dan besef ik wie snel de tijd is gegaan. Maar één ding is altijd hetzelfde gebleven, onze hechte band. Doe best niet alleen mijn moeder, maar ook mijn allerbeste vriendin. Lieve mama, ik gooi ontzettend veel van dich. Ook van pap Max en majesteit Muis, die zeggen gefeliciteerd. Gerritje, waar zien de jaren gebleven van? Stef Diederen.

0: En met een mijmerende servitre met bolzien de jongen gebleven. Speciaal aangevraagd door Valence of Valence Bekkers uit Maastricht. Speciaal voor moeder, maar ook voor allerbeste vriendin. Chef Dieter Waastet met Woorzien de Jorgen gebleven. Eindigt het tweede uurtje van Postbus 31 Zometijn. Het derde uurtje van Ik onder F gezoet. Voor reclame, nees en de reclame.
1: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1 app. Download hem nu.
2: Nu bij Zeeman. Dames singlets, 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes, 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Nu bij Velderhof, 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de ander reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
7: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
8: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
7: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
9: Deze zomer voelt als een feel-good garden party. Met zachte pasteltinten, luchtige jurken en frisse summer vibes. Ontdek de nieuwe elegante zomercollectie bij Berden in de winkel of op berdenfashion.nl.
10: Mijn handtas met telefoon en medicijnen is gestolen. De dader draagt een beige jas en heeft een zonnebril op.
11: Diefstal is al vervelend genoeg. Help mee zoeken. Download de Burgernet-app. Hoe meer mensen meedoen, hoe sneller we de dader vinden. Doe ook mee. Download vandaag nog de Burgernet-app.
9: De nieuwe zomercollectie. Kompassen, combineren en genieten. Berdenfashion.nl.
12: Voor alle witgoed en elektronica is EP Tummers je ideale match. Met een assortiment waar je u tegen zegt. En service waar je echt vrolijk van wordt. Wij bezorgen en installeren. En nemen oude apparatuur gratis mee. eptummers.nl.
13: Werkplanten kopen. Alles uit eigen kwekerij voor een prima prijs. Werkplantenvenlo.nl.
12: EP Tummers. Ook voor al je witgoedreparaties aan huis.
14: Ik hou van gadgets en apparatuur. En bij EP Tummers en Mediamarkt vind je zoveel. Wauw, zet mij maar uit.
15: Retail Park Roermond. Ik zal shoppen, gratis parkeren.
16: Vandaag werken we in de buurt. Hey, bekende gezichten. Wij maken trappen weer mooi. Vakwerk en betrokkenheid van dichtbij. Daniels Traprenovatie.
17: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg Maastricht.
1: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
18: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het diepste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Belfor ligt op een strategisch hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snelstijgend water. De Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer is op de rijbaan aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. En ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, lokaal ook met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg.
19: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
20: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
21: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
22: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
23: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
22: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
24: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststofkozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
25: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan.

0: op ouderdom. Hier maken vooroordelen plaats voor nieuwe perspectieven. Grijs Art on Aging, nu in Museum van Bommel van Dam.
1: Mobiliteitswereld, vooral uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
2: Geniet van het voorjaar bij tuincentrum Daniels en Schmid. Samen Nederlands grootste huis- en tuinbeleving. Ontdek de mooiste tuinplanten, trendy tuinmeubels en leuke woonaccessoires. Bezoek snel de tuinboulevard van Limburg. Hop hop, naar Vlodrop.
3: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
4: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
5: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
2: Kom naar Tuinboulevard Limburg. Hop hop, naar Vlodrop.
6: Met al meer dan 30 jaar ervaring in de keukenbranche weet Tinnemans Keukens precies wat er allemaal komt kijken bij de aanschaf van een nieuwe keuken.

0: Deze zomer voelt als een feel-good garden party. Met zachte pasteltinten, luchtige jurken en frisse summer vibes. Ontdek de nieuwe elegante zomercollectie bij Berden in de winkel of op berdenfashion.nl.
1: Dit is Postbus 31 met Robert Jansen.

Lenny Koer samen met Le Poppies. Die waren op visite bij Postbus 31. En wij hebben Lenny Koer op visite, want vanavond heeft ze een slotconcert in Utrecht. Daarna vertrekt ze naar Israël met haar man. Ik denk even lekker door de rust opzoeken. Ik heb nog een uurtje Postbus 31 voor u klaarstaan. Met enkele uittips. Zo meteen, waar kan ik vandaag naartoe? Maar waar kan ik ook de komende week naartoe? Ja, ik heb geen angst dan angst. En het laatste rondje van de verlaten felicitaties. Ik doe het geen oproep meer, want er zijn al heel veel er binnengekomen. Dus eigenlijk zit de box al vol

Misschien zal ik over mijn hecht strieken, maar het zit al aardig vol. Muziek, verzoekjes en felicitaties bij Postbus 31. Als ze net bis ingeschakeld, welkom en Sjoen Dester bij bis gekomen. Het eerste verzoekje van het laatste uurtje van vandaag is van Sophie en Marloes Bremmers uit Posterholt. Goedemorgen samen. En Geer willen wij voor onze pap Sjaak een Sjoen pleitje aanvragen. Sinds deze week namelijk is onze pap met pensioen. Hij loest al jaren naar Postbus 31 en hopelijk vandaag ook. Ja, dat mag ik ook hopen. En sinds deze week is ze dus met pensioen en pap geniet er maar van. Toen zal ze tijd vast goed omkrijgen met mam, de kleinzoon en natuurlijk met de hung en de peert van de dochters. Groetjes van ons allemaal en ons allemaal. Dat zijn Sophie, Kevin en Luca en Frank en Marloes. En van Posterholt van Postert, gewoon naar Voelender, naar Voerendaal, naar Huub en Diana Huijnen. Goedemorgen. Geer willen wij onze zoon Rick Huijnen feliciteren met zijn 27e verjaardag morgen. Hij wordt dan 27 jaar. Hij woont nou gaat meer als een jaar in Hulsberg in zijn eigen huisje met zijn vriendin Jurrit Mertens. Weer, pap en mam zijn erg trots op wie goed dat ze alles voor elkaar hebben in deze best wel zware tijd. Geer, een pleitje van Rouennaise. Daar zien ze allebei gek van. En Rouennaise wordt ook aangevraagd voor Sjan Kranen door Sjaak. En niet zozeer omdat ze jurig is, maar omdat ze trouw elke week luistert naar de postbus. En zie vindt het volgende liedje van Rouennaise ontzettend leuk om te huren. Mien, zigeunerin.

Tranen uit Helje Durp. Gewoon eerst met Mien Zigeunerin. Of eigenlijk gewoon Zigeunerin. En ik gewoon het liedje Dukker draaien. Wat een kei leuk liedje van Rowan Heerzen is dat toch. Door naar Tegelen, naar Bets van Ree. Goedemorgen. Ze schreef de ver volgende. Merge wordt Annie Huus, Thewe, 79 jaar jong. Ze woont in Broekhuizen. Haar oud-collega's, Mien, Leni, Gerry, Rini, Nelly, Bets en nog een keer Mien. Die wens ze op Vizat en een heel veel gezondheid. En alvast van Merge een hele schoene dag. Groetjes en een hele leuke uitzending vandaag gewenst door Bets van Ree uit Tegelen. Nou Bets, ik doe mijn best. Door, we blijven in de buurt, we gaan naar Stijl. We gaan naar Sjaak Hendricks. En Sjaak Hendricks schreef de volgende. Op eind juni wordt mijn Yvonne Hendricks 79 jaar. Dus Yvonne is precies even oud als Ans Huus. Grappig. Wie dat ze altijd ziet, nou zien we weer even oud. Zit ze dan tegen haar Sjaak. Nou, vorig jaar eindelijk hier hebben moeten oversloten. Sloan vanwege mijn oogprobleem vieren wij haar verjaardag. Gelukkig weer traditiegetrouw in Spanje in onze caravan. We loesteren toes, onderweg en op vakantie altijd trouw naar dit programma, naar Postbus 31. En Yvonne die zit daarom vast en zeker nou met gespitste oren te loesteren of ze ook dit jaar weer genoemd wordt. Fantastisch toch dat wij op onze leeftijd nog samen naar Spanje kunnen rijden om door de verjaardag van haar te kunnen vieren. Dat is inderdaad fantastisch. En daarom wil ik mijn lieve Yvonne van harte feliciteren en een heel veel gezong en schoenjoren ook samen met mij wensen. Als ik ken, zou ze erg blij zijn met het nummer Wen du mich brauchst van Rex Gildo.

0: Ze zoon met gespitste uurtjes te loesteren. Of dat zie je gefeliciteerd. Zo weer is inderdaad gebeurd. En dit liedje is speciaal voor dich gedraaid, Yvonne. En groetjes en hebben een heel schoon vakantie door gewinst door in Spanje. Have a nice trip, moet ik zeggen. Belachelijk. Een schone vakantie gewinst door in Spanje. En een schone verjaardag. En door naar Brunsum, naar Fien en Jacques Cablet. Goedemorgen. Even eigenlijk vandaag schrijft alleen Fien. En de reden wordt zo meteen duidelijk. Want schreef ze eergisteren, mocht in die Franke, ruiken hoe neer Ritter, haar 77ste verjaardag vieren. En 7 keer 11 jaar woont ze al in het leuke dorpje. Uiteraard hebben we al geproost op haar verjaardag. En door de kleinkinger Niekje en Mirte is ze extra in de zonnetje gezet. En vandaag kreeg ze via de postbus de muzikale felicitaties van Monique, Danny, Niekje en Mirte en van Fien en Jacques uit Brunsum. En nog willen wij Els van den Boom kerens uit Posterholt feliciteren met de 75e verjaardag komende woensdag. Els, we hopen dat ze een schone dag mogen beleven en wensen ze heel veel gezong joren en dat ze nog lang in ons midden mogen zien. Groetjes van Fien en van Jacques. En op 3 juni, en nou komt de Abu de Mouw, krijgt ook mijn man Jacques er weer een jurkje bij. Dus dat schrijft Fien. 78 jaar geleden wordt hij in Postert, in Posterholt geboren. Jacques, proficiat. En woensdag maken we weer een heel schoon feestje van. Bedankt voor al die goede zorgen. Want dicht bij persoon worden we altijd op kunnen bouwen. Liefst van Fien, Yvonne en Raoul, Monique en Danny, Bridget, Jerry, Jeremy, Jinte, Joe, Nikje en Mirte uit Brunsum. En van Brunsum gaan we naar Meersen, naar Emiel Curves. Goedemorgen. Hopelijk gaat het nou goed met onze felicitaties aan José Curves voor haar 76e verjaardag van 28 mei, jongstleden. Want 2 jaar geleden verviel de vrouw plotseling en vorig jaar door ziekte van de presentator. Ja, dat zoek ik ook niet aankomen. Maar Dremel is scheepsrecht, schreven ze. Dus nou felicitaties voor haar kleinkinger, van haar kleinkinger Zoe, van Niels, van Tom en van Maud en van de aanhang. En natuurlijk ook van Johan en van Dieke. Het aller soms vind ik zie het pleitje van Kathleen McInnes, Riol à la Anche, zeg maar het Ierse sterren der zee. En hij is, voor José, het liedje van Kathleen McInnes, Riol à la Anche. Makkelijker, sterren der zee.
1: Dit is Postbus 31.

Ik ga niet toch een keer mijn tong erover breken. Ik zeg gewoon Star of the Sea, oftewel Sterren der Zee... van de Kathleen McKinnon speciaal voor José Curves. Door met een verzoekje van de familie Bongers uit Opperruiver... en ik wil hier een pleitje aanvolgen voor Lynn Bongers. Die is jurk geweest op 29 mei en die is 7 jurkjes jong geworden. Proficiat meid van pap en mam Job en opa Lianne en Hans Stijn... Isa, Gijs, Nicole, Marcel, Len, Boe en Finn. En Geer, een schoenliedje voor Lynn Bongers. Komt er zo meteen aan. Een vrij modern liedje, aangevraagd ook door Gon en Michel Mette uit Belvend. Goedemorgen, Geer wil een pleitje aanvragen, schreven ze, voor Roos Mette uit Belvend. Want Roos die is jurk geweest op 23 mei en is toen 16 jaar jong geworden. Sweet 16. En Roos die voetbalt bij de MO 17, meiden onder 17 in Belvend. En is hartstikke rap met de bal. Proficiat Roos van oma Gon, van opa Michel, van papa, van mama, Isa en Stijn, tante Vivian, ome Geert, Siem en Wout en van tante Michelle, ome Sjoerd, Anne, Boe en Sam. En Geer, een pleitje van Olivia Dien. So easy. Geer, bedankt voor het aanvragen van dit hele schone pleitje.

0: Wat een lekker liedje, wat een lekker liedje. Olivia Dean met So Easy. En het is ook heel easy als vandaag het Niels Kandoor.
1: Postbus 31. Tips voor de zondag.
0: Ja, want de open tuindag is er in de Botanische Tuin in Stijl, met de verkoop van bijzondere planten, gratis rondleidingen door de ganse tuin en specifiek door de Tichelinertuin in de Heemtuin. Verlichting door vleeseterdeskundigen, opletten dus. En door een imker en een Heemtuin-expert. Met live muziek vandaag bij de Jochemhof in Stijl. En de Jochemhof ligt aan de Maashoek 2B. Bijna niet te missen in Stijl. Toen kent ze nog schoenen om je ouders gaan kijken. Het is namelijk de 5e editie van het bijzondere en succesvolle evenement Classic Day in Einderhoof in Nederweert-Eind. Er stonden prachtige exemplaren van bijzondere voertuigen en tweewielers die door de eigenaren vol trots in de etalage zien gezat. En nog voor Kinger is er van alles te doen bij het Openluchtmuseum Einderhoof in Nederweert-Eind. En ik zag het al, wij kijken niet alleen naar wat vandaag kan gebeuren, maar ook de komende dagen kan je ergens heen gaan. Namelijk naar het openluchttoneel van Schinnen op kasteel Terborg. En daar spreek ik over met Riet Lentzen. Riet, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, stel even voor, wat is er te doen?
2: Nou, de toneelvereniging voor het voetlicht is plaats. Bestaat 74 jaar. En daarom dan geeft Fias nog een prachtig openluchtstuk op kasteel Terborg in Schinnen. Jacques Stel heeft een stuk geschreven over het leven, het geheim van Terborg. En dat schreef over de Bokkenpietersfamilie. Dat stuk heet De Kop in de Kelder. Ja. En het wordt geregisseerd door Jolanda Jonkers. Ze hebben dus een prachtige originele locatie met de kerker voor de allemaal gevangen hebben gezet, de Bokkenpieters. Ja. Dus ons decor is klaar. En het is natuurlijk geweldig als jullie daar nog een keer van willen gaan genieten.
0: Het is anders dan de Bokkenrieders. Het wordt aangekondigd in Maastricht, hè?
2: Ja, een toneelstuk.
0: Ja, toneelstuk.
2: Het is een toneelstuk op een prachtige, mooie locatie midden in de natuur. Het kasteel van Terborg is fantastisch. Dus we zijn een kleine vereniging. We doen het toch met 64 man met op het ogenblik. Techniek, het requisitennummer op PR. Je kunt gewoon gaan bekijken. We hebben prachtige kleier. En die had Gustav Meekers nog gemaakt. Want we hadden 6 jaar geleden dit stuk op willen spelen. Ja. Is corona gekomen.
0: Ja, ja, ja.
2: Maar die kleier van Gustav kennen we allemaal nog veel aan. Dus alle dank voor alle die wat hier aan het werken.
0: Ja. Dus de jubilerende vereniging pakt uit met een schoen toneelstuk.
2: Ja, ja, dat is ook de bedoeling.
0: Wie lang wist ik zelf al bij, Riet?
2: Ik ben zelf 54 jaar bij de vereniging.
0: Zo, dat is erg lang, hè? Dus
2: ja, dat is
0: ja, vastgeloven is een jubileum, maar 5 keer 11 is niet echt een jubileum, joh. Voor bij een toneelclub of wel?
2: Nee, als we 5 keer 11 gaan, met toneel doen we dat niet. Nee.
0: Oké, okay, maar wat maakt de sociaal om te spelen bij zo'n vereniging?
2: Och, dat is gewoon dat. Je doet nog tegen met. We zijn nu in één grote familie. Van alle spelers doen ook de wederhelft met. Die is zo'n biedt parkeerplaats, die doet bij de ziekenhand. Zorg je voor het eind, nummer op. Het is gewoon één grote familie. En dat maakt het zo.
0: Okay.
2: En als je samen jaren speelt, dan deelt je ook liever leed. En dat gebeurt niet zo ook. Maar dat wordt allemaal heel fijn opgelost. We zijn een ontzettend fijne club.
0: Ja. Hier even nog vandaag niet, maar vanaf 4 juni te zien toch, hè?
2: Ja, 4 juni, de beginnen van de première. En we hebben tot en met 14 juni. Op zondag spelen we matinee. En verder geven we dat wel. Met een kopie te maken. Ik heb ook nog op de borg te bestellen. Er zijn nog 2 handen in.
0: Ja, ja, oké. Okay.
2: Dus dat is ook nog.
0: Dat onnig is. Nou Riet, dankjewel. En heel veel succes met de jubilerende vereniging. En met de schoenen voorstelling De Kop in de Kelder. Dankjewel.
2: Dankjewel, Robert.
0: Hoi, hoi.
2: Hoi.

0: Het wordt nog lastig kiezen, hè? De Bokkeriers in Maastricht of de Bokkeriers bij de toneelvereniging voor het voetlicht, Oetput, en die het in het kasteel ter Borg brengen. Volgens mij kent ze naar allebei gewoon kieken. Meer erover is natuurlijk te vinden op de website van de toneelvereniging Oetput, die dus 75 jaar bestaat. En ik sprak erover met Riet Lensen en alvast hele schone voorstellingen gewend. En ik hoop, want het is een openluchtspektakel, spektakel-octet, dat jij fatsoenlijk werkt de komende weken. Dona Heidse, nou Ellie Verstappen-Kranen, goedemorgen. Zie schreef de volgende vandaag. Wordt goede lieve Abe, Verheijgoed Heidse, 73 jaar. Ik wil haar heel graag feliciteren met een gezellig pleetje in de postbus. En vandaag is ook Maud Reijnen, uit Heidse jurig. En zie wordt 28 jaar jong. En ook voor haar de felicitaties. Mia Tummels uit Put, die wordt op 2 juni overmorgen 90 jaar. Ja, dus daar klap ik voor. Bij deze willen wij, dat zien Diana en Jacques uit Sittard, willen we feliciteren met deze geweldige leeftijd. En samen zien ze 181 jaar. En binnenkort op 4 juli 182. Ja, nou ja, dan potverdikkie nog. Allebei boven de 90, 90 voor je. Mam en pap wiestrakkes en verlusten allerlei koffie met fly in hielen. Dikke kus van Jacques en van Diana. Dan door naar Beek, naar Wilma's Peetjes. Goedemorgen. Op 31 mei, vandaag dus, is mijn oudste zus Lili Habets Speetjes jurig. En die wordt 84 jaar. Mijn zus en haar man Jo Habets die hebben meer dan 60 jaar café Osheim in Schimmert gehad. En ze zijn sinds 2 jaar naar een appartement gegaan. En Geer, het pleetje Schön is de jugend van Leni en Ludwig. Dat hebben ze altijd bij haar in de café gespeeld. Mijn man en ik wensen jullie een hele fijne verjaardag toe. En wij, dat zijn Wilma en Harry Windakers Peetjes, Aken Speetjes, Oet Beek. En speciaal voor zus Lili zien hij Leni en Ludwig.
1: Dit is Postbus 31.

van Leni Ludwig was dit. Schön ist die Jugendzeit. Door naar Veilen, naar Alice Nix. Goedemorgen, Geer een pleetje voor ons kleindochter Michelle Nix, die vandaag jurig is en 8 kerstjes mag uitblazen. En ook een felicitatie voor papa Sebastian, die ook vandaag jurig is. Michelle heeft vorige week nog de commune gedaan en opa en oma zien ontzettend trots op het meentje. En die wensen allebei, zowel vader als dochter, een hele fijne dag toe vandaag. Groetjes van opa en oma Viele en een pootje van Nikita en van Milan. En door met een verzoekje, een geschreven brief uit Wiert. Goedemorgen. Voor mijn lieve zus en zwager Ned Monfils en Ton Gabriels wil ik hier een muzikale groet doorgeven. Ze zijn dit jaar 61 jaar getrouwd. En nog een muzikale groet voor Els en Adve Gabriels, die een zuster wonen en ook die zijn 61 jaar getrouwd dit jaar. Dat schrijft Annie Monfils. En ook nog een muzikale felicitatie voor Trees en Frans Wagemans. Ook die zijn 61 jaar getrouwd dit jaar en die wonen in Buchten. Nou ja, het was wel een trouwjaar toen. Het gaat helaas niet altijd even goed. Daarom wil ik voor u een schoon liedje aanvragen. Geer, een liedje van Jannes. Nog steeds zijn we samen. Een hele lieve groet uit Wiert van Annie Monfils. Een hele fijne zonnig gewenst voor iedereen. Nou ja, voor dit ook Annie. En hij is Jannes met Nog steeds zijn we samen.

0: Hannes en nog steeds zijn we samen...
1: De verlaten felicitatie.
0: Ja, nee, lang meer, want Postbijen 30 is bijna afgelopen. Het letterentje verlaten felicitaties is door met aangebroken. Ik heb er verschillende binnengekregen en ik gewoon ze even mijn deugd doornemen. Dankjewel voor al die leuke appjes. Een verlaten felicitatie, leef Anne, die was jurig op 24 mei en die nog verjurig was dit dag. En vandaag via de postbus willen wij dich van harte feliciteren met die 37e verjurdag. Maak er een heel fijn jor van. Groetjes van pap en mam Oet Leune, werd geschreven door Wil Stevens. Dank je wel daarvoor. Ik vroeg ook een leentje aan. Hij werd geschreven door Lientje Peters, door Robert, goedemorgen, Robert, Nel en Tijgeurs, die vroegen het aan. Die willen namelijk Lientje Peters feliciteren. Die is komende dinsdag jurig. En onze kleinzoon Martijn uit Ottersum, die is komende donderdag jurig en wordt dan 36 jaar. En proficiat ook de Schutterij van Belvend, die vandaag haar jubileum vieren. Dankjewel daarvoor. José Kleinhuis uit Elslo, die wil Geer een pleitje aanvragen voor dochter Do, die vandaag jurig is. Proficiat van mam en van Joop. En we zien ons strakjes, dat ziet ze. Dan nog Belinda, die wil Geer een pleitje aanvragen voor nonk Jean uit Münster-Geleen. Een felicitatie, want dit was namelijk op 28 mei was de jurig. Alsnog proficiat en heel veel jurige winst van Mark, Suzanne, van Han en ook van Belinda. Dan schreef Girl Jesse schreef de volgende. Ik ben morgen 47 jaar getrouwd en ik wil mijn maatje bedanken voor de schoenjoren. Doe maar gert van Romanese. Nou, Girl Jesse, dat heb ik al gedraaid in het begin van deze uitzending. Maar ook dich, gefeliciteerd met die zoveeljarig huwelijk. Dan door naar Marjan. Goedemorgen. Bij deze probeer ik toch nog eindelijk hier een late felicitatie door te krijgen voor mijn lieve dochter René. Vorige week heeft zelf een felicitatie aangevraagd voor zijn zoontje Dex. En we hebben toen al beide verjaardagen gevierd. Maar vandaag mogen we niet zomaar voorbij laten gaan. 36 jaar jong, dat is een hele dikke felicitatie waardig. Beert en lieve schat, een hele fijne dag. En wie strak is, proficiat en een hele dikke kus van mam. Maar ook van Loes, van Loek, van Siem en van Puk. En bedankt vanuit Herkenbosch. Ik was al een keer in Belvend, maar de familie Mette heeft ook via de app gereageerd. Die willen Geer namelijk een pleitje aanvragen voor Theo Tosserams uit Belvend. Want Theo, dat was afgelopen donderdag jurig. Als ik ken voor hem in de Sjoerd en Mars. We willen Geer Theo proficiat wensen via de verlaten felicitatie van Postbus 31. Groetjes van de familie Mette, oftewel Gon en Michel Mette uit Belvend. En Yvonne, als laatste van vandaag, die wil Geer een felicitatie doorgeven. Als het nog kan, heel snel voor de oudste kleinzoon Jasper, die donderdag jurig was en 18 jaar is geboren. Ik wens hem heel veel gezongjoren en succes in de toekomst. Heeft hij misschien een pleitje voor een knappe 18-jarige van deze tijd? Groetjes van een trotse oma Yvonne. Nou, ik denk dat een knappe 18-jarige ook wel vier schip maken op het volgende nummer.

heerlijk. Shontana en Miserable met Dan Kom Ich Maar On. Door met het laatste verzoekrondje van het derde uur. Eigenlijk van het ganse programma Postbus 31 op deze zondag 31 mei. Afkomstig dit verzoekje uit Groningen. Er gaat niks boven Groningen. Sjoerd Gerritsen heet een felicitatie van Roger Nijskus, de levenjongen en de goede man, de verederijn Kloostijd. Het is echt een strijder, een vechter. En gefeliciteerd, bro. Dat zit Sjoerd. Dan de laatste van vandaag komt uit Eindhoven van Anke Hermkus. Dat is felicitatie. En die hele felicitatie voor Mandy Eertkamp. Zijn leven vrouw die vandaag jurig is. En dat gaan we vandaag vieren. Een pleitje van Gloria Estefan. Zo leuk zien. Dat is altijd een goede start voor een hele feestelijke dag. Dat is zeker waar.

0: Offbeat. Zelf aangevolgd door Ank Hermans, voor Mandy Erkamp, haar levenvrouw die vandaag dus Jurgis. Dan met zit de postbus erop. Zometeen zaken we live over naar Funpop. Bedankt voor Loester en Geer Wies. De volgende week. Hoi!
1: Luister L1. Altijd en overal via de gratis L1-app.
2: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
3: Peugeot.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
5: Appetito.
4: Appetito.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
8: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
9: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
10: Deze zomer voelt als een feel-good garden party. Met zachte pasteltinten, luchtige jurken en frisse summer vibes. Ontdek de nieuwe elegante zomercollectie bij Berden in de winkel of op berdenfashion.nl.
11: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
12: Houd misdaad uit je buurt.
11: Luister nu naar onze podcast. Kijknietweg.eu.
10: De nieuwe zomercollectie. Kom passen, combineren en genieten. Berdenfashion.nl.
13: De nieuwe Volvo EX60. Uitgerust met de nieuwste veiligheidsfuncties. Een actieradius tot 810 kilometer. En tot 340 kilometer binnen 10 minuten laden. Bestel uw Volvo EX60 nu bij Henk Scholten.

0: Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
1: Henk Scholten Volvo. Opmerkelijk zorgeloos. In Geleen, Heerlen en Maastricht.
2: Ga je kamperen? Of de natuur in? Kampeerwinkel Roermond. Mooi de grootste urban outdoor store van Limburg met alle topmerken.
3: Outdoor feels better with us.
2: Kampeerwinkelroermond.nl.
4: Werkplanten kopen. Alles uit eigen kwekerij voor een prima prijs. Werkplantenvenlo.nl.
5: Haal de lente in huis. Met de lentevoordeelbox van Rousseau Chocolade. Al het lekkers in één voordeelbox. 600 gram pindarotjes, heerlijke truffels en nog veel meer. Nu geen 15,95, maar 12,95. Maak van het voorjaar iets bijzonders.
6: Met Rousseau Chocolade.
7: Dit is L1 met het nieuws van 11 uur.
8: Ron van Kamp met het NOS Journaal. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het diepste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategisch hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zover op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo grote als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snel stijgend water. Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Boven het noordoosten van de VS is een meteoor de dampkring ingeschoten. Uit verschillende staten kwamen meldingen van mensen die een vuurbal zagen, knallen hoorden of hun huis voelden trillen. De meteoor vloog gistermiddag 2 uur plaatselijke tijd over de staten New Hampshire, Massachusetts en Rhode Island in de buurt van Boston met een snelheid van 120.000 km per uur. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Lokaal ook met wat onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg.
9: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in 1 keer uit. In Griekenland.
10: Een heel boek? En de kinderen dan?
9: Die zijn veel te druk met spelen.
10: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
9: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
10: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
9: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
10: Proost.
9: Op sunweb.nl.
11: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
12: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister en beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK, hou vast voor ondernemers.
13: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu nog 3 dagen met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
15: Geniet van het voorjaar bij tuincentrum Schmitz & Daniëls. Samen Nederlands grootste huis- en tuinbeleving. Ontdek de mooiste tuinplanten, trendy tuinmeubels en leuke woonaccessoires. Bezoek snel de tuinboulevard van Limburg. Hop hop, naar Vlodrop.
16: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
17: Hoe kom ik hier weg?
16: Vragen die over je toekomst gaan.
18: Hoe word ik beter in mijn vak?
16: Of één die je wakker houdt.
19: Hoe begin ik weer met werken?
16: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder.
17: Welkom bij het Werkcentrum.
19: Kom naar Tuin Boulevard Limburg. Hop hop, naar Vlodrop.
20: Radio luisteren? Dat wil je natuurlijk in de beste kwaliteit en met de beste ontvangst. Daarom kies je voor een Zendjin. www.zendjin.eu.
21: Zondag 13 september. Feel the disco fever with the Bee Gees. By Main Course and a special guest.
22: De Doolhof in Tegelen. Doors open at 6 uur sharp.
21: You should be dancing and staying alive.
22: Tickets via doolhof.nl.
20: Zendjin.
23: Zendjin.
20: World Class Radios.
24: Theater is van iedereen, dus ook Cats, Whalen, Claudia de Breij, Space Academy, De Bevers, London Philharmonic Orchestra, Govert de Roos, Sherlock Holmes en het Nationale Ballet. Kijk op plt.nl en bestel je tickets voor het nieuwe theaterseizoen in Heerlen, Sittard en Kerkrade.
25: Honda Gazonmaaier, fris

0: We zitten officieel aan de rechterkant van 11 uur. En dat werd hier afgetrapt door niet de minste, namelijk Robbie Williams. En dat allemaal vanaf Funpop dan wel te verstaan.
1: Funpop!
0: Ja, vanaf het diepe zuiden ben ik vanmorgen afgereisd richting het hoge noorden, zou ik niet willen noemen. Maar het was wel een stukje rijden, moet ik zeggen, Tim. Vanuit Landgraaf naar Horst, want dat is de plek waar dit zich allemaal afspeelt. Het zit al goed vol hier, of het staat al goed vol, moet ik zeggen. Als ik moet gokken, de festivalweide, een kleine 700 mensen of zo.
2: Het is ontzettend gezellig. Ik denk dat er wel meer mensen zijn.
0: Meer
2: ik denk
0: zelfs,
2: dat je erin vergist, want het staat natuurlijk wijd verspreid hier over het veld. Maar het is ontzettend gezellig. Het is ook een beetje bewolkt. Niet zo extreem heet als afgelopen week. Dat is voor de festivalgangers ook gunstig.
0: Ja, maar gisteren was het zweet inderdaad.
2: Gisteren was het ontzettend benauwd.
0: Nou, en het grappige...

0: liep net even over de camping. En je ziet al verschillende mensen die allemaal midden in een ochtendritueel zitten. Dan een beetje met dikke ogen voor de tent zitten, tanden poetsen. Ja. Haren kammen, boterhammetjes smeren, dat soort dingen. Ondertussen... komt er hier iemand zich melden met een voetbalshirt. Ja, daar kunnen we niet omheen. Dus ik zei al voor degene, oh, jij zult wel voor Ajax zijn. Nou, dat is niet het geval. Kom even bij de microfoon staan bij Tim. Dan kun je ook even voorstellen. Dat is een van de bezoekers hier. Ja, hij heeft dus zo'n beetje alles wat hij aan heeft is van Feyenoord. Een petje zie ik, een shirt. Een Feyenoord hart zal er dan ook wel ergens bij zitten, hè? Oh, nu gaat nog iets komen, haalt hij uit de broekzak. En een vlag van Feyenoord natuurlijk ook. Maar wij van L1, lieve meneer, hoe heet je trouwens?
1: Jos,
0: bij L1 hebben we toch altijd een beetje... Ja, dan hopen we toch dat de Limburgse clubs een beetje succesvol zijn. Maar je hebt die club als van Rotterdam gekozen.
2: Ja, ik vind wel dat graag PSV is kampioen geworden.
0: Ja?
2: Daar kan ik mee leven, maar met Ajax kan ik niet leven.
0: Ah, dat is water en vuur, dat zeggen ze wel eens vaker inderdaad. En,
2: mijn zus die is heel erg ziek.
0: Oh.
2: Die heeft longkanker.
0: Oi, oi.
2: En dat vind ik niet zo leuk, dus daar ben ik gewoon niet zo blij mee.
0: Nee, dat kan me voorstellen.
2: En dan wil ik graag een plaatje draaien van Deep Towers, We Never Walk Alone. Van de grootste fan, van Jos Richter, van Feyenoord fan.
0: Ik ga hem er dadelijk even in de wachtlijst zetten. We moeten even zoeken of dat we die Feyenoord platen hebben. Want ja, we draaien alleen maar Limburgse voetbalplaten. Maar voor jou, Jos, ja. ga ik hem zeker even zoeken. Hey, waar kom je zelf vandaan, Jos?
2: Ik kom uit Ramont.
0: Ramont, oké.
2: Okay.
0: Oh, maar dat is een stukje bij met de fiets hier.
2: Bij de Jumbo werken.
0: Oh, wat leuk. En, ja. En op die groenteafdeling, vleesafdeling dan of zo?
2: Van alles wat, hè.
0: Oké.
2: Okay. Ja.
0: Oh, dus voor alle boodschappen?
2: Bij de dagbesteding.
0: Ah, oké. Okay. En dan voor alle boodschappen kunnen mensen bij jou terecht?
2: Dat doen we niet. Wel eens nagelklemmen maken. En de grootste fan is voetballen kijken.
0: Ja, dat neem ik aan.
2: En ik ga wel eens af en toe naar een wedstrijd toe kijken. En ik ga elk jaar naar de open dag van Feyenoord.
0: Ook nog. Ik hoor al, Jos, we krijgen jou niet overtuigd om fan te worden van een Limburgse club. Dat zit er gewoon niet in. Hè? Jouw hart is verkocht aan Feyenoord, geloof ik.
2: Ja, mijn hart is verkocht aan Feyenoord, ja.
0: Die van Litouwers, die ga ik hier opzoeken en die gaan we zo meteen ook eens even afdraaien.
3: Dit is L1.
0: En ik hoop dat jij in ieder geval een hele fijne dag alvast hebt. En beterschap voor je zus, hè, Jos.
2: Ja, zeker. Dank u.
0: Hier geen Litouwers dan nog even, maar wel David Guetta, het zie je.

0: David Guetta en Sia hier met The Flames vanaf Funpop in Horst. Dus tot omstreeks 6 uur.
1: Nee, 5 uur zijn we er.
0: 5 uur, oké. Okay. Ja. Oh, een uurtje minder, oké. Okay. Tot omstreeks 5 uur dus vanuit Funpop.
1: Ja, dat komt omdat jij vanuit Landgraaf, als we dat andere festival aan het opbouwen zijn, ben je hier naar Horst gereden.
0: Het is een combinatie tussen Funpop en Funpop, Funpop.
1: Nee, die zit al met zijn hoofd bij Funpop, maar het is echt Funpop.
0: Waar het hart van vol is, loopt de mond van over, inderdaad, ja. Nou, wat betreft artiesten hier, dat ligt er ook niet op, volgens mij, hè?
1: Nee, een mooi programma nog deze zondag. Jeffrey Parmentier, die is nu aan het optreden, publiek lekker warm aan het maken voor de rest van de dag. En de line-up waar je u tegen zegt, Vieze Jack komt nog voorbij, André Hazes, Luna Sabella, Root Riders, Wolter Kroes ook nog voor
0: mij. Kijk, Wolter Kroes heeft altijd een beetje dat Nederlandse Spaans in zijn platen, toch?
1: Ook dat, maar ik denk ook wel dat hij vanmiddag toch, we zijn er weer bij en dat is prima.
0: Ja. Want het WK komt eraan. En WK natuurlijk. Ik weet, ik heb dus nog ooit, jaren geleden, Spaans gehad op het MBO, de opleiding toerisme, denk ik, gewoon een blauwe maandag. En als dat we fouten maken, zei de lerares altijd, nee, dat is Wolter Kroes Spaans. Als in van, dat is, zoals baila, frikandello, carrero.
1: Het is geen echte Spaans. Ja. Ja, dat baila, de gasolina, is natuurlijk geen echte Spaanse plaat.
0: Dat is een geweldig vocabulaire inderdaad.
1: Absoluut.
0: Over die platen gesproken, want ja, net hadden we dus Die Hard Feyenoord fan Jos hier staan. Ja, en hij zei, nou dan doe maar hand in hand, kameraden van natuurlijk die ene Lee Towers. Die heb ik helaas hier niet in de schatkamer liggen, maar wel een andere. En ik denk dat Jos hier ook wel mee kan leven.
2: When you walk through a storm, hold your head up high, and don't be afraid

0: is mij, Bruno Mars, hier net op die zondagochtend.
1: L1. Vanaf Funpop.
0: Ja, en die zondagochtend die speelt zich inderdaad vanuit Funpop in Horst af. En het leuke van Funpop heb ik nu al meteen in de gaten. De zoete inval. We staan hier op het festivalveld, zo'n beetje een steenworp afstand van het hoofdpodium. En het volk dat allemaal voorbij komt lopen, ja, maakt allemaal gezellig een praatje. En zodoende hebben wij in de afgelopen minuten Joey leren kennen. Yes, Joey, goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag.
0: Hoe maakt u het, Joey?
2: Ik ben vandaag lekker in een draaimolen geweest.
0: Oh, kijk eens.
2: Ik heb met Jeffrey gaan ontmoet.
0: Oké.
2: En ik ben vandaag jarig.
0: Ook nog eens?
2: Maar ja.
0: Ja, maar proficiat hij dan, hè? Dan doen we dadelijk een muzikaal cadeautje, denk ik dan.
2: Ja, dankjewel.
0: Hoe oud ben je geworden, Joey?
2: 26 jaar.
0: Oh, zo hè. Voelt dat eigenlijk al oud of valt dat nog mee?
2: Ja, nog jong. Maar ja? Kom goed.
0: Wanneer is iemand volgens jou oud?
2: Maar niet uit.
0: 40, 50?
2: Ja, 40.
0: Dan, de eerste grijze haren, als die zo'n beetje verschijnen, zeg maar.
2: Ja.
0: En Joey, je vertelt net al in de draaimolen geweest. Ja. Je hebt net al een heleboel foto's laten zien.
2: Ja.
0: Sta je eens een beetje te boek als soort van amateurfotograaf van Funpop?
2: Ik ben met die en ik ga vandaag ook sminken en ik ga een camera ook vandaag doen.
0: Oh, wat leuk, man.
2: Ja.
0: Oké, want gisteren was je er ook al, hè?
2: Ja, ik werd gisteren ook interviewd van die andere collega's van jullie.
0: Ah, oké. Okay. Oh, je bent wel ook al op de radio geweest?
2: Ik ben op de radio geweest gisteren.
0: Het is een kwestie van tijd voordat je gewoon bij ons komt werken. Dan
2: ja,
0: gaan.
2: Wie weet, hè, ooit.
0: Is dit de open sollicitatie dan?
2: Dat vind ik wel leuk, ja.
0: Vandaag is het gelukkig, denk ik, wat minder warm dan gisteren. Gisteren was plakkerig,
2: gisteren
0: denk ik. Het
2: was 34 graden en heel warm.
0: Kun je er wel goed tegen? Of,
2: Gisteren zijn we vrijdag zijn we aangekomen. Om was er 2 uur in de file. A15.
0: Ja.
2: Zijn we file gehad.
0: Je vertelde net, jullie komen helemaal vanuit Barendrecht.
2: Ja, Barendrecht. Ja.
0: Dat is wel een stuk. Ja. Daar ben ik altijd wel benieuwd. Want veel mensen die zeggen dan, ja, dat ze Limburg binnenkomen rijden. Oh, dat lijkt wel alsof dat we in het buitenland zijn op vakantie.
2: Ja, heel lekker vakantie. En dat vind ik heel leuk.
0: Is er een verschil tussen Barendrecht, dat is meer Randstad-achtig, met hoogbouw en zo. Merk je dan dat in Limburg veel meer natuur, bomen, bossen, noem het maar op, dat je dat ziet?
2: Nou, Limburg is een mooie stad. Daar ooit wel naartoe gaan.
0: Ja.
2: Elke dag volgend jaar.
0: Oké.
2: Okay. Ja.
0: Hij staat op het lijstje dan.
2: Hij staat op mijn lijstje.
0: Joey, wat betreft het muzikale cadeautje, ja, bij de radio doen we natuurlijk op het moment dat iemand jarig is en zeggen van, nou, wat wil je horen?
2: Doe maar Langs dat zijn leven, alsjeblieft.
0: Langs dat, die moet ik dan even opzoeken, want ik had eigenlijk al een artiest voor je klaargezet.
2: Ja, en Wonder Cruz, hè?
0: Ja, precies. Ja, maar moet je even kijken of dat het Langs al zijn leven, of weet je wat, dan zingen we die dadelijk gewoon voor jou.
2: Ja.
0: En dan zwengel ik nu Wolter Kroes aan.
2: Ja.
0: Tot slot nog één plaat. Die gaan we natuurlijk dadelijk ook horen bij het WK, Joey.
2: Ja.
0: Gaan we wereldkampioen worden, denk ik.
2: Kom goed, ja. En final komt ook weer zondag.
0: Ah, ook dan.
2: In de avond om 10:00, 22:30. En dan wordt het een mooie wedstrijd.
0: Ja, druk programma, denk ik, zeg.
2: Ja. Dan komt Wolter Kroes.
0: Hoppatee. Hey, Joey, dankjewel, hè.

0: Onder leiding van Bodo en de rest van U2 natuurlijk hier net bij L1 vanuit Funpop. En ja, ik zei net al, het absoluut leuke van Funpop heb ik nu al in de smiezen. De zoete inval hier bij ons radiostandje. En dat is op dit moment in de vorm van Sophie. Sophie, goedemorgen is het nog.
1: Goedemorgen.
0: Ben je uitgeslapen?
1: Ja, een beetje wel.
0: Een beetje? Het klinkt toch wel een beetje als een kort nachtje.
1: Nee, ik was om 8 uur wakker.
0: Oh, 8 uur al? Oh, ja. En toen was uitslapen op zondagochtend al voorbij eigenlijk?
1: Ja, zeker. Normaal slaap ik altijd uit tot 11 uur.
0: Zo, oh, veel mensen zijn er wel jaloers op. Dat lukt veel mensen niet.
1: Zeker niet.
0: Wat maakte dan dat je vanmorgen zo vroeg wakker was?
1: Ja, dat ik er heel veel zin in had. Dat ik gisteren ook niet kon komen.
0: Oh ja, want dit is de eerste dag voor jou. Pimpop was gisteren ook al aan de hand natuurlijk. Waar heb je zin in? Is dat de muziek? Want ik zie ook een reuzenrad. Nou, er zijn verschillende eettentjes. Je kunt hier van friet tot kebab tot pizza tot alles daartussen krijgen. Waar verheug jij je het meest op?
1: Ik heb vooral het meeste zin in de muziek.
0: Oké. Want we spraken net al even buiten de uitzending. En je zei nou, als het een verzoekje mag zijn, dan doe die ene man maar uit Venlo.
1: Ja, zeker. Ik heb als harte wens een met Lex uiting op de bühne gestaan met Noordzee.
0: Echt waar?
1: Ja, echt waar.
0: Oh, en dan gok ik dat dat ook de plaat is die je zou willen horen dan?
1: Ja, zeker.
0: Ik ben hem meteen even op aan het zoeken. Oh, hier heb ik hem staan. Lex uiting vandaag niet op Funpop, maar je zult hem geheten nog een keer gaan zien deze zomer, gok ik.
1: Ja, zeker.
0: Even voor de mensen die nog nooit van Lex uiting hebben gehoord in de afgelopen 10 jaar onder een steen hebben gelegen. Wat maakt Lex uiting dan zo speciaal?
1: Lex is gewoon een vriendelijke man. Hij zat ook bij dingen. Hij is een prins.
0: Och, jij is prins van Venlo geweest,
1: ja,
0: natuurlijk.
1: Zeker.
0: Hè? En is dat ook nog een ambitie voor jou om prinses carnaval zou dat dan zijn? Want je komt uit Maasbree, hè?
1: Ja. Hebben ze helaas geen prinsessen.
0: Ah, maar er moet een beetje emancipatie tegenaan worden gegooid dan.
1: Ja, zeker, dat vind ik wel.
0: Ik stem over prinses Sophie de Eerste. Heb je al een goed devies dan toevallig, Sophie?
1: Nee, zeker niet.
0: Het is even te denken.
1: Maar dan nodig ik met Lex uiting wel komen.
0: Ah, ja, nou precies. Met Sophie, of met Lex en Sophie. Nou, beter wordt het niet, maar dat is een beetje Brabants. Moeten we nog even aan dat devies merken?
1: Zeker.
0: Ik zit te denken, Noord-Zuur. Ja, daar gaan we dan gewoon nu al mee beginnen. Sophie, veel plezier vandaag, hè?
1: Dank je wel.

0: De Black Eyed Peas hier net om 11:45, waar wij eens even gaan kijken waar onze verslaggever van dienst, ik heet de razende reporter van vandaag. Funpop. Jazeker. En zo doen we dat, die razende reporter, in de vorm van Tim van der Weerde. De festivalweide afstruint.
1: Zeker.
0: Een festivalweide waar de temperatuur toch wel alweer een beetje op aan het lopen is, heb ik het gevoel,
2: Tim. Ja, maar dat heeft denk ik ook te maken dat het vrij bewolkt is vandaag. En dat is voor de temperatuur niet per se positief. Want die warmte die blijft dan onder die bewolking hangen.
0: Ja, het is zodoende een beetje zweten geblazen.
2: Dat is minder. Het is inderdaad bloedheet. Zeker als je een warme, lange broek aan hebt. Maar gelukkig hebben de meeste festivalgangers dat niet. Er is van alles te doen, Ruben. Je moet je even voorstellen, midden op het terrein, eigenlijk een beetje centraal, daar staat een draaimolen. Er staat ook een reuzengat opgesteld, waar de festivalgangers lekker plaats kunnen nemen om het terrein vanuit een heel ander perspectief te gaan zien. Nou heb ik hoogtevrees, maar het leek me wel leuk als jij straks tijdens mijn shift even het reuzengat ingaat.
0: Ja, maar dat is toch veel leuker voor op de radio, op het moment dat er iemand met hoogtevrees
2: ik heb de bakjes gezien, Ruben. Die zien er voor mij niet goed genoeg uit om het aan te durven.
0: Tim, hier is het laatste woord nog niet over gevallen. Want nou ja, dit is ook een bepaalde exposure-tactiek. Hè? Op het moment dat je dan één keer de angst in de ogen hebt gekeken, kun je er maar zomaar vanaf zijn.
2: Dat, zo kun je het ook kijken. Ik ga hier eens even aansluiten bij de schminktent. En dan zie ik mensen van de scouting staan. Waar komen jullie vandaan?
3: Van Maastricht, zeg maar.
2: Dat is een lekker ritje hier richting Horst vanochtend. En nu in de rij bij de sminktent. Ja. Waarom hier?
3: Gewoon voor zelf, zeg maar.
2: En je hebt al wat smink op je gezicht zitten, zie ik. Wat staat er op je gezicht?
3: Weet ik niet precies, ik kan niet zien.
2: Ik zie iets van groente of fruit, volgens mij. Kersen of iets in die trant. Hey, leuk hier bij de sminktent, want je bent dus weer teruggekomen om iets nieuws te laten sminken. Wat gaat er nu gesminkt worden?
3: Weet ik nog niet.
2: Nou, je hebt nog even de tijd om erover na te denken. Ik zie hier een halve tijger op het gezicht staan.
4: Ja. Ik vind dat zo'n soort kat. Ik hou van katten.
2: Ziet er gaaf uit. En ik zie op je arm nog iets staan. Wat staat er op je arm?
4: Een hartje. Voor mijn familie en mijn moeder en mijn vader en mijn vriendin.
2: En heb je het naar je zin hier vandaag?
4: Ja.
2: Onder andere André Hazes straks nog. Wolter Kroes. Waar kijk je het meest naar uit?
4: Ja. Ik denk dat het wel een goede kat wordt. Ja.
2: Nou, veel plezier nog vandaag.
4: Dank je, jij ook, hè.
2: Komt helemaal goed. Ik zie dat het hier heel gezellig is bij de sminktent, Ruben. Maar mensen moeten er ook weer zo snel mogelijk onderuit. Want die warmte blijft hier natuurlijk ook onder die tenten hangen.
0: Ja, ja.
2: Ik ga nog eens een rondje maken hier over het veld. Spreek ik je zo meteen weer.
0: Helemaal goed, helemaal goed. Veel plezier daar. En doe ze absoluut goed. Ik vond het ook wel een leuk keer. Van, ja, god, als wat ben je gespint? Ja, dat weet ik echt niet. Want ik kan het zelf niet zien natuurlijk. Hè. Daar is dan toch een spiegel voor nodig. Wat betreft de plaat, ja, de artiesten die hier vanmiddag dus staan. Zoals Tim al zegt, André Hazes onder meer. Vieze Jack rechtstreeks vanuit Brabant. Ook Wolter Kroes, die geeft nog acte de présence. Maar nu een hele andere artiest waarvoor we even helemaal terug naar het jaar 1964 moeten.
5: Dit is L1.
0: Sweet, sweet soul op de zondagochtend van de Supremes.

0: antwoord is het absoluut gevlucht met die mam Jontana en de Drekzak natuurlijk. Tot omstreeks 5 uur vanmiddag zitten we hier op het festivalterrein van Funpop in Horst. En nou heb ik net Emis leren kennen. Ja, dat is toch wel eens een beetje de nachtburgemeester van Horst, liep me dan, Ivan.
1: Ja, ze zeggen heel veel. Want kijk, mijn vastloop is natuurlijk gewoon van stap. En toen is het zo, een beetje.
0: Ja, precies. Maar je ziet zelf van Horst.
1: Ja, en ik ben al 31 jaar in Horst en... Even mee gesteld, het is de 26e keer dat ik hier bij de Funpop ben.
0: 26e keer, zo zeg.
1: 26e keer, want ik heb er 4 diensten moeten missen. Eentje keer hadden we elkaar toen verkocht. En ik heb een keer meegemaakt veel samen met de vakantie.
0: Oké, dan kun je net niet
1: op een lastige route toen ik niet. Maar ik heb wel... Maar Funpop is sinds die in het Horst zit, dan kan ik zeggen, is een grote vooruitgang. Want het is gewoon, de indeling is veel beter, dan kan ze niet verdwalen. En dus zo
0: ja, fijn. Want help eens even. Hè? Mensen die misschien nog nieuws van Funpop hebben gehuurd, luisteren door vanuit Heerlen, Maastricht, Kerkrade, neem het maar op. Funpop is een festival speciaal voor mensen met beperkingen. Wie beleef je dat? Wat is Funpop voor rug? Wat betekent dat precies?
1: Het is gewoon een festival, het kan ze gewoon beleven op een eigen manier. Want een normale festival, ja, dat soort mensen kennen gewoon in het werk, je kent ze niet om oriënteren. Maar hier kan ze gewoon onbevangen rondlopen.
0: Ja, ja.
1: Ik kan nou vertellen hoe je gestormd wordt. Ik heb wel een keer in de 96, ik laat je niet net je horen aan het congres, dan hadden ze even een festival. Ik kwam daar Funpop troet en ik wist dat een aantal artiesten opnieuw wat ze kosten boeken.
0: Ah, oké.
1: Okay. Eerst de 8e geweest en toen kregen ze, had de eigenaar van Kleine Vink een ander plan om in de trein. En toen zei hij, kom naar Horst, dan kasteelpark de Horst toe. En sinds in een Horst zit, is het weer dag.
0: Ah, zo, ja.
1: En vandaag is het wat minder, minstens als gisteren, maar het weer is beter.
0: Ja, het is beter goed ooit, denk ik.
1: Ja, we hebben ook zelfs daar gehad dat het zelfs hier modderbak wordt geweest. Ik weet niet of het echt festival weer is geweest, maar ik heb in de oud-winner van de Funkfactor in 2009. Dus ik ben met Frank ben ik als duo ook actief, maar zien we met een project bezig.
0: Nou, Ivan, slopt jou nog aan vertellen, want ik huur een stortvloed aan activiteiten die ik allemaal mee bezig had.
1: Ja, en vanmiddag kan ik me vinden bij de Amazing Café.
0: Bij het Amazing Café?
1: Ja, ben ik er ook geweest. En dat doen we elke keer op zaterdag en zondag een middag.
0: En dan zing je zelf ook?
1: Dan zingen we zelf ook, met karaoke. En dan vandaag door een liedje speciaal voor de vrijwilligers.
0: Oh, wat leuk man. Welk liedje werd dat dan?
1: René Schuurmans, Laat je zon je hart.
0: Ah, dat vind ik een hele goeie inderdaad. Joh.
1: Maar het is namelijk om door alle vrijwilligers hard in de riem te steken. Want die doen erg voorbereidingen.
0: Ja, je zong in de vrijwilligers gaat niet bestang heen natuurlijk.
1: Als zonder vrijwilligers, zeker altijd bij, is festivals gewoon niet mogelijk.
0: Ja, ja.
1: En is ook zo binnenkort, dit jaar binnenkort vanaf dinsdag gezien festivals nog beter gewaarschuwd. De KNMI geeft een extra hittewaarschuwing.
0: Ah zo, oké, dat is wel eindig.
1: En is namelijk een maatregelen beter nemen.
0: Ah,
1: en
0: de hittekracht.
1: En de ook zeggen van, is de hittekracht, dan moet je maatregelen kunnen nemen. Wat kunnen we dan kunnen doen? Dit nou is het even net niet, maar volgend jaar is een week eerder. Is namelijk op vrijdag 20, 21 en 22 mei.
0: Mensen zetten het al in de agenda, groeien cirkel. Zet
1: de ingang ergens, dat al eigenlijk hebben we een plan door. Maar als de show staat ook komen te staan. Want ja, ik kom met veel plezier hier. Want het is gewoon, ja, ik zeg altijd de dumpje morgen en een compliment te geven. Want meer kan ze ook niet doen.
0: Nee, dat is het. Mooi man, mooi man. Nou, ik denk dat voor volgend jaar, editie 2027, al duizenden Limburgers deze kant op komen. En die willen allemaal mijn deugd dan op een foto. Hè. Dus bereid je wel even duur,
1: Iwan. Er was wel even vragen over kennen. Hè, want
0: dat regelen we. Dat regelen.
1: Het wordt goed gevraagd weer, want tegenwoordig moest ik vragen. Hè.
0: Ah ja, met de privacy en dat soort dingen.
1: Dat is
0: niet goed wat hij zegt.
1: Als er toestemming... Als ze vragen, doen we dat niet moeilijk, maar niet ongevraagd.
0: Nee, precies. Nee, heel, heel goed van ik inderdaad. Ja. Hey, wat betreft dat karaoke wat hij zegt.
1: Ja.
0: L1. Ja, kunnen we een beetje oefenen komen deze van Raccoon mee zingen. De mannen van Zeeland hebben het heen ook bij L1 over No Mercy. Ja.

0: En doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl. Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
6: Extra ruimte creëren in je eigen tuin? Dat doe je met Eurohandel Heerlen. De specialist in tuinhuizen en blokhutten. Ontdek onze 40.000 vierkante meter showtuin in Heerlen.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Veranda's, bestrating en tuinhuizen. Ontdek het bij Eurohandel Heerlen.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Mengelers in Heerlen, Roermond of Venlo.
8: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
0: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
9: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De burgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomst op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning in de Champions League van Paris Saint-Germain. Zijn oproep volgt op een roerige avond in de Franse hoofdstad. Bijna 300 mensen werden opgepakt en 6 agenten raakten gewond. Op meerdere plekken in de stad werd brand gesticht, vuurwerk afgestoken en een confrontatie met de politie gezocht. De burgemeester spreekt van een stedelijke guerrillaoorlog. Hij vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het verste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier de Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zoveel op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. In Rome zijn gisteravond tientallen paarden op hol geslagen toen er vuurwerk werd afgestoken voor een oefening. Een aantal ruiters en paarden raakten gewond. De 22-jarige soldaat liep gebroken ribben en een doorboorde long op. Het vuurwerk werd afgestoken tijdens de generale repetitie voor een militaire parade komende week. Zo'n 35 paarden renden geschrokken weg en kwamen op een drukke weg terecht. Het laatste paard werd vanochtend teruggevonden, meer dan 10 kilometer verderop. Boven het noordoosten van de VS is een meteoor de dampkring ingeschoten. Uit verschillende staten kwamen meldingen van mensen die een vuurbal zagen, knallen hoorden of hun huis voelden trillen. Meteoor vloog gistermiddag om 2 uur plaatselijke tijd over de staten New Hampshire, Massachusetts en Rhode Island in de buurt van Boston met een snelheid van 120 km per uur. Het weer. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig, dan wordt het maximaal 25 graden.
10: Ga Op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren.

0: zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
1: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
4: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
5: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij VitaPro niet vergeten. VitaPro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Hey, ik kan niet werken vandaag.
7: Hoezo?
6: Sorry, het is WK.
8: Geef je over aan je Oranjekoord en scoor nu een Tefal Duo Easy Fry and Grill XXL voor 139,99. Mediamarkt.
5: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
11: Hoe kom ik hier weg?
10: Vragen die over je toekomst gaan.
12: Hoe word ik beter in mijn vak?
10: Of één die je wakker houdt.
13: Hoe begin ik weer met werken?
10: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Gelissen in Sittard.
14: Dit is live vanuit Horst. Funpop met Tim en Ruben.
15: Dit is L1.
16: Ik zou zeggen, we gaan nu weer heel even luisteren naar ons geweldige kapel. En hier de directeur, dat kan ik langer, heb ik nog midden op het conservatorium gezeten. En is daar dikker.

heerlijk, dat piano-riedeltje van Bauza. Dit was Magnetic. Hier net aan de rechterkant van 12 uur. Wat maakt dat het zo'n beetje officieel zondagmiddag is gaan eten. Tot dusver een zonovergoten zondagmiddag hier op de festivalweide van Funpop in Horst. Ik zat nog even te kijken. De Belgische buren die hebben het zwaar voor de kiezen gekregen de afgelopen nacht. Zware onweer, verschillende plekken, stevige hagelbuien, onweer en veel regen dus ook vooral. Sommige locaties vielen schijnbaar hagelstenen met een diameter van ongeveer 5 centimeter. Dat is formaatje ja, tennisbal, pingpongbal, ergens daartussenin. En volgens de WRT is er ook aanzienlijke schade ontstaan aan onder meer auto's, serres, tuinmeubelen, noem het maar op. Dus daar hebben ze toch een beetje een reparatiezondagje, denk ik. Tegelijkertijd wat betreft Limburgs perspectief voor vandaag ziet dat er best wel prima uit. Een beetje afwisseling van sluierbewolking, stapelwolken en wat opklaringen. Het wordt de loop van de middag op deze laatste dag voor mij maximaal 25 graden, heb ik me laten vertellen. En dat betekent dat we hier gebakken zitten bij Funpop. Heerlijk. Lekker weertje en vooral ook lekkere muziek. Op dit moment vanuit Margraat.

Kun ik op staande voet ontslagen. Kan een klein 24 spaargebracht. Ga gelaten in de gaten dat hij stotterde.

0: dikke kans dat heel wat heren daar toch over hebben zitten fantaseren. If You Had My Love, Jennifer Lopez.
1: L1 live vanaf Funpop.
0: Rechtstreeks vanuit Horst. Hoe dat razende reporter van dienst Tim van der Weerde het de festivalwijde Aafstruintje op zoek naar markante, uitzonderlijke, prachtige verhalen. En de grote vraag is, hey, heb je zo'n een dergelijk scenario aangetroffen ergens, Tim?
2: Nou, je kunt om sommige mensen niet heen. Sommige mensen die zijn in het prachtig in het roze gestoken. Los van de shirtjes van de organisatie, want ja, de kleur van Funpop is ook roze. Maar er zijn ook mensen in het roze gekleed. Maar ik liep ook vier dames tegen het lijf die prachtig in het blauw zijn, alle vier. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Waar komen jullie vandaan? In welke hoedanigheid zijn jullie hier vandaag? Vertel.
3: Wij komen uit Venray. Wij zijn een vrouwenjoekskapel, dweilorkest. En we hebben de gasten verwelkomd met onze muziek.
2: En dat konden ze waarderen, denk ik, hè?
3: Jazeker. We hebben verschillende dirigenten mee mogen maken. Ja.
2: Is dit nou... Veel mensen die hier komen zeggen, het is het leukste publiek van heel Nederland. Is dat ook echt zo?
3: Oh, ja, vind ik wel, ja. Robin Hess is ook een leuk publiek, maar dit ook. Zeker wel.
2: Waarom? Wat maakt dit een uitzonderlijk leuk publiek?
3: Allemaal blij, geen gedoe. Ja.
2: Prachtig in het blauw, is dat jullie dresscode altijd?
3: Ja, ja. Deze kleur met wit en in de winter met zwart.
4: Moet ik even onze naam noemen van de Joekskapel, Anne?
3: Oh, van toeten naar blazen.
2: Nou, dat is mooi gekozen. En wat gaan jullie hier vandaag nog beleven? Want jullie taak zit erop.
5: Onze taak zit erop. We doen even een afterparty. We drinken even wat. En dan gaan we naar huis. Dan kunnen we de middag anders indelen.
2: Of nog even meezingen hier bij het Amazing Café.
5: Ja, maar we hebben allemaal nog andere dingen te doen. Dus.
2: Jullie zien er prachtig uit. Complimenten. Veel plezier nog vanmiddag.
5: Dankjewel.
2: Ja, zo hoor je dat, Ruben. Je loopt hier echt iedereen tegen het lijf. En sommigen dus heel mooi uitgedost, zoals deze dames van de Joekskapel uit Venray.
0: Ah, geweldig. Van toeten nog blazen. Goeie naam vind ik het overal.
2: Ja, absoluut.
0: Zeker, zeker. Tim, ik hoor graag van je het komende uur nog voor wat eventuele andere Joekskapellen, fanfares, artiesten of gewoon leuke bezoekers. Dat kan natuurlijk ook, hè. Ik zit te denken, ja, dit is... Ja, Joekskapel kun je niet per se nemen. Misschien Zuid-Amerikaanse Joekskapel. Dat zou ermee, of daar zou het verduren kunnen gaan. Coldplay sloeg namelijk de hangen eind met de leden van Rhythms del Mundo. Dit is klaar.

0: De Midnight Sky. Ja, Midnight, dat duurt nog een kleine 12 uur natuurlijk. Hè. Ondertussen net pas 12:30 geboren. Heen met Miley Cyrus. Dus vanuit Punkpop, zeg ik het weer. Funpop, excuses. Ja, ze zijn een landgraaf Pinkpop op aan het bouwen. Dus ja, dat is een beetje waar het hart van vol is, loopt de mond van over. Desalniettemin, goeie met hier even over een heel andere boek. Kan natuurlijk ook vandaag niet ontbreken. We zitten een beetje later dan normaal, zit ik te denken. 12:30, maar goed, dat mocht de pret niet drukken. Prachtig muzikaal materiaal vanuit eigen provincie, Stiet-Reeburg, Klor. Ongerangeren vanuit Maastricht, vanuit Roggel. En even kijken, en niet vanuit Lottum. Ja, dat ben je al zat, denk ik. Hè? Maar goed, eerst vanuit provinciale hoofdstad. Een tropische plaat, een beetje een Griekse plaat.
1: Het Limburgs Keterke.
0: Ja, en die Griekse plaat, dat kan dan natuurlijk maar alleen van... meneer Erwin zien. Want hij doet op een gegeven moment met de voetjes in het water en het cupje in de zon.

0: dan nog zeggen, wie verantwoordelijk is voor deze plaat. Dat mogen we toch wel duidelijk zien dat dat natuurlijk meneer Big Benny is.
1: Zo, come on!
0: Oh, het was me weer een ervaring. Een emotionele rollercoaster, zou je beter uit kunnen zeggen.
2: L1 Live, vanaf Funpop.
0: Ter zake, want het speelt zich allemaal af in Horstee. Funpop, het festival met het leukste publiek van heel Nederland, werd wel eens gezegd. Even het concept, het is een festival voor mensen met een beperking. En het leuke is, de voorbijgangers willen allemaal een praatje maken. Ze zijn allemaal nogal eager om hun verhaal te delen. En ik denk dat verslaggever van Dien Stem van de Weerde dat ook wel merkt. Dit is trouwens namelijk de festivalweide af. Tim, waar sta je op dit moment ergens?
3: Ik sta bij de rij bij het Reuzenrad, Ruben.
0: Ah.
3: En daar ga ik zelf niet in, maar deze mensen die durven het wel aan. Dus ik ga eens even vragen. Meneer, in de rij voor het Reuzenrad?
4: Wat hè?
3: In de rij voor het Reuzenrad?
4: Ja? Nee, dat ken ik niet. Ik kom uit Brabant.
3: Nee, maar u staat in de rij voor het Reuzenrad.
4: Ja, ik wil ook graag in de Reuzenrad.
3: En dan het festival vanuit een hele andere hoek zien.
4: Ja?
3: Vanuit de lucht.
4: Ja, kan je voor alles zien. Ik kan heel de trein zien, hè. Ja.
3: Ben je al boven geweest?
4: Nog niet.
3: Nee. Maar andere jaren wel?
4: Ja, ik kom bijna elk jaar.
3: Ja. Wat is nou zo leuk aan Funpop?
4: Dat de mensen allemaal vrolijk met elkaar zijn. En geen ruzie is op de wereld. Want er zat ruzie op de wereld.
3: Heeft u mooi gezegd. En u heeft er ook heel veel zin in, zie ik, hè?
4: Ja.
3: Maar kijkt u nou echt naar uit nog vandaag? Is er een artiest waarvan u zegt, ja, die moet ik echt gaan zien?
4: Nou, ja, alle artiesten. Ik vind iedereen is goed op de wereld. Alle artiesten zijn goed.
3: Net losgegaan bij Vieze Jack ook, of niet?
4: Ja, maar die moet niet zo ouwe hoeren. Die doet meer ouwe hoeren als hij zingt.
3: Dus je moet meer zingen dan ouwe hoeren?
4: Nee, je moet meer zingen, maar dan kan ik het ook bedienen. Ja.
3: Nou, dus dat gaan we hem als tip meegeven. Geven we hem als tip mee. Meneer ook in de rij voor het Reuzenrad. Meneer en mevrouw.
5: Waarvoor is dit? Een tv?
3: Live op de radio. Zometeen in het Reuzenrad. Heb je er zin in?
5: Jawel. Maar waar is het te horen dan?
3: Bij L1.
5: Door heel Nederland of alleen Limburg?
3: Nee, in Limburg. Kijk, het staat op de microfoon, L1. Wij zijn de regionale omroep, dus in heel Limburg te horen op dit moment.
5: Oh ja, ja. Dus.
3: Wil je nog aan iemand de groetjes doen uit Limburg of ken je geen mensen uit Limburg?
5: Nou, van misschien waar wij op de camping staan, op de Kasteelse Bossen. Staan wij bij Bea op de camping.
3: Kijk, bij Bea op de camping, maar dat is hier vlakbij, de Kasteelse Bossen.
5: Ja, maar daar ken ik iemand.
3: Ja. En is het daar leuk, op de camping?
5: Ja, het is heel leuk. Heel gezellig. Een vrouw heeft daar heel gezellig gehad. Gisteren ook. Ja. En we eten bij de eigenaresse van de Kasteelse Bossen.
3: Ja. Waar kom je vandaan?
5: Ik kom zelf uit Den Haag. Hij komt uit Delft.
3: Ja. Oké, okay. Dat is niet om de hoek. Dus een aardig ritje dit weekend deze kant op gemaakt.
5: Ja, ja, klopt inderdaad wel. En nog problemen met de trein. Er was een aanrijding bij Rotterdam, Blaak. Was een aanrijding. Gaat geen één trein door. Moet nog door een lange route kiezen. Als was ik al in Rotterdam. Hoe zou nog de lange route kiezen? Via Amsterdam en zo, via Utrecht.
3: Dus je hebt een heel ritje Nederland erop zitten voordat je hier bent aangekomen.
5: Ja, gaan ze een rechtstreeks trein naar Venlo. En die stopte ook in Horst Zevenum. En dan moest ik via Amsterdam en Utrecht rijden. In Sertogenbosch. En dan. Dus die trein naar Eindhoven ging niet.
3: Dat is vervelend dan. Maar goed, je bent hier aangekomen en je hebt het aardig naar je zin zo te zien, hè?
5: Ja, klopt. Dat klopt inderdaad wel, ja.
3: Wat is het allerleukste aan Funpop? Vertel dat dus aan de mensen die nu luisteren via de radio.
5: Ja, gewoon al die muziek die er komt. En je kan ook andere dingen doen hier. Ook, zijn ook andere dingen op het terrein te doen. Zoals die bewegen arena. Wil ik ook gaan doen.
3: Daar ben je al geweest?
5: Ben ik nog niet geweest. Hè. Gisteren stond er een hele rij. Daar wil ik het straks gaan doen.
3: Okay. En nu lekker in het Reuzenrad.
5: Wat?
3: Nee. Nu lekker in het Reuzenrad.
5: Ja, nu lekker in het Reuzenrad, ja.
3: Veel plezier nog, hè?
5: Ja, ja.
0: Okay. Tim, heeft ze jou nog niet weten te overtuigen om zelf even een ritje in het Reuzenrad te maken?
3: Nee, maar dat laat ik graag aan anderen over.
0: Hoogtevrees is een keuze, zeggen ze wel eens, hè?
3: Nee, maar ik had het dan net met de fotograaf van ons, van L1, die hier ook rondloopt over. Die durft er ook niet in, als je de bakjes zo ziet. Ik ben heel benieuwd wat jij er dadelijk van vindt als je het hier van dichtbij bekijkt. Be my guest om zo meteen tijdens mijn shift wel een rondje in het Reuzenrad te maken. En vanuit grote hoogte te kijken of überhaupt de zender het zo hoog gaat.
0: Ja, dat is ook nog met een vraag inderdaad. Dan ga ik eens even kijken of ik de fotograaf dan eventueel meekrijg.
3: Oh, ja.
0: Zijn handje vast blijven houden. Nou, dat zou misschien kunnen schelen daar. Nou, Tim, dankjewel vanuit het Reuzenrad. Op hoog niveau daar een aantal bezoekers van Funpop. Wat betreft de muziek, ja, dat is ook van hoog niveau hoor.
2: L1, live vanaf Funpop.
0: Ja, wat dan hoor ik je denken?
6: Gewoon hard rock en muziek.
0: Ja, zie

0: Luister L1, altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
0: Vodafone Unlimited, vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
3: Wilst u een baan met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork? Bicevagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijcevagram.nl. Zorg begint bij dich.
4: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
5: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
6: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
7: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
8: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Deze week ga je stralen, want het is Happy Days bij Zien in Aken en Mönchengladbach. Van 28 mei tot en met 6 juni met 25% extra korting. Dat mag zien in Aken en Mönchengladbach. Het grote modehuis in de regio.
10: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
11: Jeroen van Kamp met het NMS Journaal. Bij de rellen gisteren in Parijs na de overwinning van Paris Saint-Germain in de Champions League is 1 dode gevallen. Ook raakte een tiener zwaar gewond, hij ligt in coma. Het OM zegt dat er bijna 300 mensen zijn aangehouden. Een deelburgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning. Die is vanmiddag tijdens een eretocht voor de spelers van de club. De deelburgemeester spreekt van een stedelijke guerrillaoorlog. Ze vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het verste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. De vierde editie van De Nacht tegen Seksueel Geweld heeft een recordbedrag aan donaties binnengehaald, ruim €300.000. De mars in Rotterdam wordt jaarlijks gehouden om geld in te zamelen tegen straatgeweld en aandacht te vragen voor het probleem. De deelnemers liepen 10 of 20 kilometer door de stad, langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Aan de editie van dit jaar deden er bijna 2300 wandelaars mee, onder wie de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als een pingpongbal. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en aan tuinmeubelen. Het weer in Nederland. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19. In het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig. Dan wordt het maximaal 25 graden.
12: Dat is lekker. Eén plek waar het druk is in Limburg op de weg. Dat is de A76 van Geleen richting Aken tussen knooppunt Kunnenberg en de Duitse grens. Daar doe je er 10 minuten langer over. Sterkte daar.
13: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
14: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
14: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
15: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
16: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
17: Summer Sale bij Bureaus Cambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
16: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
18: Deze zomer voelt als een feel-good garden party. Met zachte pasteltinten, luchtige jurken en frisse summer vibes. Ontdek de nieuwe elegante zomercollectie bij Berden in de winkel of op berdenfashion.nl.
19: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
18: De nieuwe zomercollectie. Kom passen, combineren en genieten. Berdenfashion.nl.
19: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Mengelers in Heerlen, Roermond of Venlo.
20: Vanuit Horst.

0: Goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag Tim, inderdaad, ja. Nou, weet je wat het is? Het zou zomaar kunnen zijn dat voor mij persoonlijk vandaag een soort van wens in vervulling gaat.
0: Oh.
1: Ik ben namelijk even de schaduw op gaan zoeken. En het schaduwplekje dat ik heb gevonden, ja, daar speelt zich ook wel een uitzonderlijk iets af. Ik zit hier nu namelijk naar een tafel te kijken, plus ook een jongeman die een glittertatoeage krijgt. Daar heb ik zelf ook wel een aantal plakplaatjes. Maar een glittertatoeage, ja, die is mij nog nooit, die heb ik nog nooit gekregen. Maar jij krijgt er een volgens mij, hè?
2: Ja, mooi. Leuk.
1: Wat komt erop?
2: Draak.
1: Een draak?
2: Ja, draak.
1: Oké, okay, en waar komt die draak ergens?
2: Een draak, mooiste. Draak.
1: Komt die op je arm of op je voet of je knie? Of
2: arm.
1: Op de arm, oké. Okay. En de dame die het allemaal niet met naald gaat zetten, maar met een sticker is het volgens mij, hè?
3: Ja.
1: Kun je even vertellen, hoe gaat dat? Ik zie dat je een soort plakkertje vast hebt. Er staan allemaal potjes met glitterspul op tafel. Hoe gaat dit allemaal gebeuren? En ja, wanneer kan je het ervan afwassen? Of is dat eigenlijk gewoon dat het permanent is voor het hele leven een glitterdraak?
3: Nou, eerst pak je dat plakkertje erop. Of ja, dit stickertje. En dan haal je dat plastic er bovenop ervan af. En dan moet je lijm erop doen. Van lichaamlijm. En dan moet je de glitters erop doen. En dan moet je een beetje de glitters eraf gooien. En dan trek je dat ding eraf en dan krijg je zoiets.
1: Moet je laat nu zelf zien. Dit is ook een glitterdraak, zie ik. Met prachtig rood, blauw. En ja, de glitters die springen er vanaf. Hoe lang blijft die draak zitten, denk je?
3: Een week.
1: Oh, ik dacht 2029, 2030 of zo. Iets minder lang. Nou, veel succes met die draak. Kijk hier nog even verder. Dan loop ik even om de tafel heen. Hier is namelijk een dame alle verschillende tatoeages. Volgens mij is een beetje aan het rangschikken. Oh, ze krijgt al Spaans benauwd. Nu dat ze mij met een microfoon hier naar haar toe ziet komen. Ja, u zult er toch aan moeten geloven, hoor. U bent ook tatoeëerder van dienst dan?
4: Jazeker.
1: Zonder naald ook? Of hebben die ergens onder de tafel verstopt?
4: Met lijm en glitters.
1: Lijm en glitters. Nou wil ik niet heel vrijpostig overkomen, maar ja, ik ben zelf ook nog wel fan van tatoeages. Zou ik er ook in mogen zometeen?
4: Tuurlijk.
1: En u heeft er natuurlijk verstand van. Wat zou je me adviseren?
4: Funpop-logo.
1: Waar zie ik de... Ah, dat is de F en de B. Een rondje eromheen. Of vind ik die eenhoorn met die sterretjes vind ik ook wel wat hebben.
4: Altijd.
1: Ah, kijk eens. Nou, Tim, jij herkent mij dadelijk niet meer, denk ik, als dat ik richting studio terugkom gelopen.
5: Oei. Nou, heel veel succes.
1: Een heuse glittertatoeage zit eraan te komen.
5: Zou toch voor dat Funpop-logo gaan?
1: Ja, misschien is ik er liever aan kijk dat ik ze gewoon allebei mag krijgen.
5: Nou, dat zou helemaal mooi zijn natuurlijk. Ja, het past er nog wel bij jou. Hè. Dus heb je nog wel ruimte.
1: Handig.
5: Ruben Wekers live vanaf het veld. Funpop in Horst, dat is waar we zijn tot 5:00 vanmiddag. Fijn dat je erbij bent. Je hoeft niets te missen van het allerleukste festival van heel Nederland. Via L1. André Hazes op dit moment op het podium.

Straks nog Luna Sabella. De Roots Riders die treden ook nog op. En Wolter Kroes aan het eind van de middag ook nog. Goed dat je erbij bent bij L1. Rondé en Love Myself komt eraan. Eerst Billy Ocean. Ja, een oceaan zouden we hier ook kunnen gebruiken van water.

0: Rondé en Love Myself.
1: Funpop.
0: Dat is waar we zijn in Horst op de stralende festivalweide. Ik zie dan ook veel zonnebrillen voorbij komen, veel zonnebrand. En Ruben Wekers die terugkomt richting de studio. Ik zie hem nu aankomen lopen. Hij had het net over dat hij nog twee tattoos ging laten zetten hier op het terrein.
2: En is er eentje geworden.
0: Het is er eentje geworden.
2: Eentje geworden.
0: Maar is het een Funpop-logo geworden? Ja, of,
2: ik voel me toch een beetje lichtelijk verpleegd om dat Funpop-logo erop te laten duwen. Dus ja, ik zal hem even beschrijven. Prachtig rond. F en een P in roze en ja, groen, cyaan, blauw glitters. En ik merk nu al dat die glitters overal naartoe gaan. Dus stel ik over 3 weken weer in Maastricht zit, dan zijn er ook nog glitters te winnen waarschijnlijk.
0: Als je dadelijk op de wc zit en je denkt, wat is dit voor glitter hier? Dan weet je dat Ruben Wekers er is geweest. Ja, dat is ook leuk. Oké, nou, dankjewel voor deze bijdrage weer. Kort maar krachtig over de tatoeage. Ruben die gaat zo meteen op het veld op. Er is van alles te beleven hier op Funpop. Los van de muziek waar André Hazes op dit moment op het podium staat, is er ook nog een silent disco voor mensen die even geen zin hebben in de muziek op het terrein. Die kunnen dan namelijk genieten van muziek in een rustige omgeving. Dat is namelijk het principe van die silent disco. Er is een amazing café waar ze lekker kunnen meezingen. Een kermis, een snoezelruimte. En daar staat dan bij even helemaal niets. Even een moment van rust voor mensen die even helemaal geen zin hebben in alle prikkels. Ja, en straatartiesten lopen er ook nog rond. Ik zag ook nog dat de brandweer hier iets deed met heel veel water. Dus genoeg te beleven op Funpop in Horst. Tot 5 uur vanmiddag hoef je niets te missen als je blijft luisteren. Met Quante Hippen nu op de radio. LA.

Sing My Religion, live vanaf Funpop in Horst. We kijken op de weg L1 Verkeer, één plek waar je er langer dan 10 minuten over doet. Dat is de A76 op dit moment, op deze zondagmiddag vanuit Geleen richting Aken, tussen knooppunt Kunnenberg en de Duitse grens. Daar 10 minuten extra bij je rijstellen. Sterkte daar!

uitzitten, Barusco en Raap DigiBN bij L1. Normaal bij Ruben op zondagmiddag altijd de slingermix. En die mag ook zeker niet ontbreken nu op Pinkpop staan. Live bij L1.

0: What a Night, de Four Seasons bij L1. En we zijn in Horst deze middag. L1.
1: Hey, Funpop. Vanaf Funpop.
0: Inderdaad, de Kasteelse Bossen in Horst tot 5 uur vanmiddag. Ruben en Tim live. En Ruben, die loopt over het veld rond. Ruben, ik ben heel benieuwd waar je uithangt.
2: Nou, niet heel ver van de studio. Ik denk een dikke 100 meter. En toen werd ik op een gegeven moment een beetje nageroepen. Hé, dat is de radio. En zodoende heb ik net kennis gemaakt met Arno. En ik zit nu op een... Arno toch, hè?
3: Arnold, ja.
2: Oh, Harold, sorry. Zodoende zit ik naast hem op een klapstoeltje. En los van de muziek hier vanuit het podium... wist Harold me net ook te vertellen dat hij zowel verwend drummer als ook zanger is.
3: En dan ben je ook altijd zanger, ja.
2: Ook zanger. En dan welke muziek moeten we aan denken, Harold?
3: Dat was de tenor van Enno de Warner, ja.
2: Ah, oké. En dan oefen je thuis en dan concert voor de huisgenoten?
3: Dat ben ik ook altijd, ja.
2: Okay. Sta je ook wel eens op podia?
3: In het podium, daar ben ik ook een keer opgekreed, ja.
2: Ah, en ben ik toch altijd benieuwd, hè? Wat schuift dat dan, zo'n optreden van Harold?
3: Ja, daar ben ik ook altijd opgekreed, ja.
2: Maar dan hebben we het dan over 100 euro, 200 euro, wat jij ervoor vraagt?
3: Ja, dat kan toch wel, ja.
2: Ja, voor niks gaat de zon op, natuurlijk. Hey Harold, nou hoor ik al een beetje aan jou. Je bent niet van Limburg, hè?
3: Ja, de 5 uur ook keer pas in de zanger geworden, ja. Dus dat in de pauwgelegen ben ik ook lekker de zon, hè.
2: En, net van over de Brabantse grens, meen ik. Waar kom je vandaan, Harold?
3: Die woont in Oorschot, ja.
2: In Oorschot, ja. Want dat is dan altijd een beetje de vraag tussen Brabanders en Limburgers. Zeggen de Brabanders, nee, dat hele carnaval, dat hebben wij wel in de smiezen. En dat is echt bij ons. En de Limburgers zeggen dan, nee, niks ervan. Bij ons is vastelovend. Wat vind jij? Waar is het echt carnaval?
3: Ja, carnaval is dan in Oorschot, ja.
2: In Oorschot. En hoe ziet dat er in Oorschot uit?
3: Ja, Oorschot doet dat altijd zo.
2: Hoe ga je verkleed dan altijd?
3: Ja, uit van alles, ja.
2: Cowboy, Indiaan, ruimteman, noem het maar op.
3: Ja, dat is ook van alles, ja.
2: Van alles, man. Tot slot, Funpop vandaag. Ja, niet verkleed. Wat is de planning weer voor jou vandaag? Wat ga je allemaal doen hier?
3: Ja, wij zijn met even opkleden daar in Funpop.
2: Ja, een beetje muziek luisteren. En het reuzenrad eventueel nog?
3: Dat weet je niet zeker.
2: Nee, niet in het reuzenrad. Een beetje hoogtevrees.
3: Ja, vrees doet altijd zo.
2: Het is een gezellige boel hier, want ze zitten even lekker rustig onder een partytentje, een beetje de schaduw opgezocht, want het is wel best warm, hè?
3: Ja, het is een heel lekker warm weer, ja.
2: Heb je ingesmeerd?
3: Natuurlijk, dat ben ik ook kat.
2: Nee, maar dan word je een beetje donkerroze straks, denk ik.
3: Ja, dat ben ik ook kat, hoor.
2: Nee, ik zie dat neusje van jou, dat is al een beetje roze aan het worden, Harold.
3: Ja, dat moet ook. Dat moet er ook, ja.
2: Een beetje insmeren. Nou, Tim, in ieder geval, hier wordt zo meteen wel gesfeerd. En ook lekker wat broodjes gegeten. Ik zie hier pakjes en blikjes drinken. Dus dat wordt hier allemaal top verzorgd. En misschien zit ik te denken, Harold, dat ze nog even een plekje voor je vrij hebben in de programmering. Kun je daar vanuit het podium even wat muziek maken?
3: Ja, dat ben ik ook altijd, ja.
2: Naast André Hazes belooft waarschijnlijk ook Harold nog op het podium te gaan staan straks. Gaat helemaal goed komen. Hey Harold, dankjewel, man.
3: Ja, hartstikke bedankt.
0: En Ruben Wegers zometeen in het reuzenrad, stel ik voor.
2: Oh ja, dat was ook nog, ja.
0: Je zit er al vlakbij, dus...
2: Ja, ik zit er inderdaad 20 meter vanaf. Ik denk dat wel moet gaan gebeuren. Dan, ja.
0: Moeten we vastleggen dan ook, hè?
2: Ja. Harold moet in het reuzenrad van Tim, hoor ik net. Heb ik ook niet gezien.
0: Hij moet heel hard lachen. Dan moet hij eigenlijk zelf ook mee, natuurlijk.
2: Ja, gaat goed komen.
0: Gaan we regelen zometeen. Ruben vanaf het veld, Tim achter de knoppen. Dit is Funpop bij L1 met nu Ray, Where Is My Husband?

0: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
1: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
4: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
2: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
5: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
6: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
7: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
8: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
9: Hoe kom ik hier weg?
8: Vragen die over je toekomst gaan.
10: Hoe word ik beter in mijn vak?
8: Of één die je wakker houdt.
11: Hoe begin ik weer met werken?
8: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum.
12: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg, Maastricht.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: De slaapspecialist van Zuid-Limburg. Maastricht.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Gelersen in Sittard.
0: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
14: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Tijdens de marathon van Groningen zijn diverse hardlopers onwel geworden, verdeeld over de hele route. Sommige deelnemers moesten hun wedstrijd voortijdig beëindigen. Het exacte aantal deelnemers dat in het probleem is gekomen is onduidelijk. De veiligheidsregio zegt dat er te weinig ambulances zijn voor het aantal mensen dat onwel is geworden. Hoewel het vandaag minder benauwd is dan de voorgaande dagen, is het met 20 graden nog altijd drukkend warm in Groningen. Bij de rellen gisteren in Parijs, na de overwinning van Paris Saint-Germain in de Champions League, is 1 dode gevallen. Ook raakte een tiener zwaar gewond. Hij ligt in coma. Het OM zegt dat er bijna 300 mensen zijn aangehouden. Een deelburgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning. Die is vanmiddag tijdens een eretocht voor de spelers van de club. De deelburgemeester spreekt van een stedelijke guerrilla-oorlog. Zij vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israëlische troepen hebben kasteel Beaufort in Libanon ingenomen. Dat nog dateert uit de tijd van de kruisvaarders. Het is in 25 jaar tijd het diepste punt dat Israël inneemt in het land. Het ligt op een strategische plek langs de rivier Litani. Israël zegt dat het nodig is zover op te rukken om aanvallen van Hezbollah te voorkomen. Tijdens de nacht tegen seksueel geweld is een recordbedrag opgehaald van ruim 300.000 euro. Aan de tocht, een mars door Rotterdam, deden bijna 2300 wandelaars mee, onder wie de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. De deelnemers liepen langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Het weer er nog. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19. In het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig. Dan wordt het ook maximaal 25 graden.
9: Dat is lekker. Dan L1 verkeer. Eén plek waar je langer vaststaat dan 10 minuten. Dat is de A76 vanuit Geleen richting Aken. Tussen knooppunt Kunnenberg en de Duitse grens. 10 minuten erbij tellen. Zijn Ruben en Tim op je zondagmiddag live vanaf Funpop. Met veel meer zometeen hier live vanuit Horst.
15: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
16: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
5: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
6: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
7: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
17: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
18: Zoveel money!
17: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
19: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
20: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
21: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
22: Letro. Letro ontwerpt, construeert en bouwt beletteringen, licht- en neonreclames in alle vormen en maten. Alles in huis gemaakt en ter plekke geïnstalleerd. Letro, laat zien wie u bent. Kijk op letro.nl.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Mengelers in Heerlen, Roermond of Venlo.
23: De top van de blaasmuziek strijdt om de wereldtitels in Kerkrade. Op het Wereldmuziekconcours van 9 juli tot en met 2 augustus. Beleef harmonie, fanfare, brassband en percussion op wereldniveau. Tickets via wmc.nl.
24: Deze week ga je stralen, want het is Happy Days bij Zien in Aken en Mönchengladbach. Van 28 mei tot en met 6 juni met 25% extra korting. Dat mag zien in Aken en Mönchengladbach. Het grote modehuis in de regio.
23: Beleef de concertwedstrijden. Tickets via wmc.nl.

0: eigenlijk ook wel op wat jij, Ruben.
1: Ja, dat is groot gelijk inderdaad. Ja. Ik sta hier trouwens ook een steen op afstand van het podium. In tegenstelling tot Wolter Kroes, hier gebeurt ook echt wel heel wat uitzonderlijks. Ik heb namelijk een heuse trouwambtenaar naast me staan.
2: Huwelijksvertrekker, funpop huwelijksvertrekker.
1: Er werd gewoon getrouwd, je.
2: Je werd echt funpop getrouwd. En het is heel bijzonder zo uitgegroeid dat wij een bruidsjurk hebben van 3000 euro... die zo vermaakt is dat die werkelijk tot maatje 56, 68...
1: Iedereen kan hem aan.
2: Iedereen kan hem aan en iedereen past hem op.
1: Want even voor de context, ik zal het even beschrijven. Een heuse wedding chapel stiert hij. Een aantal goede fatuiers voor bruid en bruidegom. Ja, jij zit jezelf huwelijksvoltrekker samen met een partner.
2: Ja, samen met...
1: Maar hoeveel mensen zijn al getrouwd vandaag?
2: Nou, we zijn gisteren begonnen. Om 1 uur, toen we er in binnen waren. En we zien de tel kwijt, want we zien nog ringen binnenholen bij de primair, want het was niet te doen.
1: Ik stond net even een paar minuten te kikken. Ik denk dat op basis van 4 minuten. Ja, zoek ik al, ik denk een stuk of 4 mensen die de bruidsjurk aan hebben gekregen. En de tegenpartij dan de...
2: En alles erbij, hè. Ook de bloemen, die ze weer achter Euvel moeten groeien.
1: Ja, ja.
2: En dan vangt het volgende kandidaat, vangt alweer de volgende fase. Jongens weer meisjes, meisjes weer jongens. Alles door elkaar, met leiding wordt getrouwd. Leiding met organisatie met alles lapje door elkaar.
1: Wie vaak zie je zelf al getrouwd, Jurgen?
2: Ik ben zelf eigenlijk nog niet getrouwd. Maar
1: nog niet? Nee. Ja. je ziet op de radio, kunnen eventueel mocht dat
2: behoefte. Ik zie een samen... je hebt zoiets?
1: Samenlevingsverband.
2: Iets heb ik, ja.
1: Je hangt niet gewoon aan de ketting. Dat is
2: ja, dat natuurlijk.
1: Ik wil eens even zeggen, nou, iemand dit is net getrouwd.
0: Ja, leuk.
1: Want hier, er zit echt een hele rits aan bruid en bruidegommen. Jongens, mag ik eens vragen, wie is hier net getrouwd? Hele groep is net uit. Mag ik dat eens aan jou vragen? Jij bent dus net de bruid geweest.
3: Ja, klopt.
1: En met wie ben je getrouwd?
3: Met, even kijken, waar staat ze? Waar staat ze? Daar.
4: Ja. Ik ben de bruidegom.
3: Ja, ik ben de bruid.
1: En dan bruid heet?
3: Femke.
1: En bruidegom?
4: Carlijn.
1: Het is super modern, jongens.
3: Zeker.
4: Ja, heel lekker.
1: Zou je even kort uit de doeken kunnen doen waarom dat dit de liefde van je leven is?
3: Omdat ze gewoon prachtig mooi is.
1: Oh, dat absoluut inderdaad. En qua karakter?
3: Omdat ze heel erg lief en zorgzaam is.
1: Carlijn, jij denkt er hetzelfde over
4: ja,
1: in te gaan.
4: Ja, zeker.
1: De ringen? Oh, ja, daar is wel wat een aantal duizend euro's mee gemoeid, denk ik, hè?
3: Ja.
1: Jongens, veel voorspoed, veel liefde gewenst. En voor- en tegenspoed, dat is ook als ze af en toe dan kun je een huwelijk elkaar achter de bank plakken. Maar dat schijnt er allemaal bij te horen.
3: Ja, klopt.
1: Dus lief zijn voor elkaar.
4: Ik ben nu ook wel af en toe, dus zal niks veranderen.
1: Veel geluk gewenst, hè. Nou, Tim, hier vanuit de huwelijkschapel. Ik denk dat er nog tientallen mensen hier getrouwd gaan worden. Ik zit er nu naar te kijken. Het is echt een prachtig, een soort hele grote, pompeuze partytent. Bruidsjurken, hartjes, hoedjes. Iedereen kan hier zeer deftig in het pak worden gestoken. Om dan in de echt te worden verbonden.
5: Ja, prachtig. Leuk om te horen. Mooi vanuit daar. Lekker trouwen met z'n allen. En mooi zo'n jurk waar letterlijk en figuurlijk iedereen in kan. Dat is prachtig. L1 vanuit Horst. De hele middag nog tot 5 uur zijn Ruben en ik bij je. Met Calvin Harris en Clementine Douglas nu op de radio.
6: Dit is L1.

zien. Sfeer zit er goed in. Het is een beetje bewolkt aan het worden. Maar dat mag de pret niet drukken, want er lopen nog heel veel zonnetjes rond hier over het grasveld. En mocht je het nou gemist hebben, of mocht je hier de afgelopen dagen zelf zijn geweest en het allemaal terug willen kijken, de plaatjes die hier geschoten zijn. Onze fotograaf die heeft heel veel mensen op de gevoelige plaat vastgelegd. L1.nl, daar kun je alle foto's terugzien van Funpop. Op dit moment staat op het podium Luna Sabella en straks onder andere ook nog Wolter Kroes op het programma.

0: langs Maastricht.
1: Yeah, now I know our memories never die.
0: Lucas en Steven Letters bij L1. Het is zondagmiddag. We staan live op het allervrolijkste festival van heel Nederland. Funpop vanuit Horst tot 5 uur vanmiddag. En Ruben die loopt ergens rond over de festivalweide. Ik ben benieuwd waar die zo meteen weer uit hangt.
2: L1 Funpop.

0: Duffy en Mercy.
1: L1.
2: Live vanaf Funpop.
0: In Horst, dat is waar we de hele middag zijn. En we, dat ben ik, Tim en Ruben. Goedemiddag, Ruben.
3: Hey, goedemiddag. Tim, as we speak. Ik word er net even aangetikt door een jonge man. Hoe heet u, meneer?
4: Kevin.
3: Kevin. En Kevin zegt, hey, kom eens even mee, kom eens even mee. Wat gebeurt er allemaal?
4: We zijn net klaar bij Funpop met Luna.
3: Oh ja?
4: En ze was helemaal te gek.
3: Ja, oh, dat was echt goede muziek.
4: Ja, ze deed heel goed. Ze heeft, hoe lang is ze ook al gedaan, René? Nee, 2022 heeft ze gedaan.
5: 2022.
4: Heeft ze gedaan bij het Junior Songfestival.
3: Ah, oh, en jij kent haar daarvan?
4: Ja, ja.
3: Hé, hey, maar Kevin, nou zag ik ook. Je tikte me aan en kom eens even mee. En je liep naar een meisje toe.
4: Ja, dat is mijn vriendin.
3: Ja, dat dacht ik al.
4: Ja, dacht je dat al?
3: Dat dacht ik al. Maar zij is een beetje verlegen, want zij wilde niet iets vertellen in de microfoon of zo.
4: Nee, zij dacht dat niet.
5: Ik dacht dat wel, hè.
4: Ja.
5: Ik dacht dat wel.
3: Oké. Okay, okay. Hey, en wat betreft die verkering, bij jou, hoe lang is dat al?
4: Bijna 4 jaar.
3: Wat verdorie, zeg. Kijk, ik zou bijna wel vragen, hoe lang moet je nog? Maar dat is echt de liefde, hoor.
4: Dat is wel echt de liefde.
3: Tot het einde der tijden.
4: Dat hopen we wel, ja.
3: Nou, stond ik net even, een half uurtje geleden, hier bij de Wedding Chapel. Je kunt dus ook hier gewoon trouwen, hè?
4: Ja, dat had ik gehoord, ja. Maar zij wil niet trouwen.
3: Zij wil niet trouwen?
4: Nee.
3: Waar ligt het dan nog aan?
4: Ja, dat weet ik ook niet. Dan moet je een avond aan de vragen dadelijk.
3: Zullen we er even naartoe lopen?
4: Ja.
3: Ja, want dit hier... Oh, ja, de zin is in de gaten. En er wordt weggesprint nu. Kevin, de vriendin gaat er vandoor.
4: Ja, helaas. Ja, dan hebben we jammer, hè?
5: Ja, ik kom wel met jou eens opnieuw, hè?
4: Ja, dat is ook goed.
3: Ja, nou, kijk, ze hebben toch nog een huwelijkskandidaat gevonden. Want dan de bruid in kwestie. Hoe heet je?
5: René.
3: Kevin en René, ja, klinkt ook prima. Kevin, tegelijkertijd, hoe ga je dat dan aanpakken als je dadelijk tegen je vriendin moet vertellen? Ja, ik ben net met René getrouwd.
4: Ja, geen idee. Maar daar heb ik dan ook eentje, die kennen wij ook. Moet je even meekomen, want die is wel getrouwd.
3: Oh, die is al getrouwd. Nou, dit is één grote romantische situatie hier, Tim. Want het volgende, de nieuwe Liebheids. Er wordt iemand aange... Goedemiddag, hoi. Kijk, we hebben dus net Kevin leren kennen. En Kevin zegt, ja, kom even mee, want deze man is al getrouwd.
6: Ja, dat klopt.
3: Kijk eens.
6: Met zijn zusje.
3: Met zijn zusje dan weer. Ah, dus dat maakt dan zo'n beetje jouw zwager, Kevin.
4: Ja, inderdaad, ja. Ja.
3: Kun je een beetje met hem overweg?
4: Wat zei je?
3: Kun je een beetje met hem overweg?
4: Heel goed, ja. Ja, anders zit hij hier niet bij Funpop, hè?
3: Nee, dat is ook wel, ja. Maar ik weet, ja, ik heb zelf ook een zwager. En hoe dat hij voor de eerste keer bij ons in de familie kwam, wisten we dat, ja, eens even kijken of dat hij wel met mensen voor kan eten.
4: Ja, geen idee.
3: Lukt dat?
6: Jawel.
3: Oh, oké, okay, gelukkig. Kevin, ik denk dat huwelijk met René er dadelijk aan zit komen. Ja, toch succes dadelijk hoe je dat dan aanpakt met de oorspronkelijke vriendin, hè?
4: Ja, dat is waar. Maar die vond, ja.
3: Is het iets te zeggen dat ze toch nog overtuigd dat jullie met z'n drieën trouwen of zo?
4: Ja, dat kan ook.
5: Dat kan ook, ja.
3: Ik laat hem helemaal bij jullie. Veel plezier alvast, jongens.
4: Ja.
3: En fijne dag toch.
4: Goeie.
3: Oh ja, nou, nummer 4. Je mag ook een dag gaan trouwen, hè?
7: Mag ik nog een keer trouwen?
3: Ja, dat
7: is ook heel leuk, vind ik.
3: Of heeft u al 3 huwelijken achter uw naam staan?
7: Nee, ik heb nog 1. Hè. Dus
3: oh, heeft er nog 1? Nou, ik kan er makkelijk nog in bij dan.
7: Ja, denk ik.
3: Oh, maar dat is allemaal goed voor de bankrekening ook. Hè.
7: Ja.
3: Nou, één groot liefdescenario hier, Tim. Er wordt getrouwd en er wordt meer getrouwd dan gezongen, zou ik bijna zeggen.
0: Oei. Goeie gesprekstof daar, Ruben. Ga zo door. L1 live vanaf Funpop in Horst. Ruben en Tim zijn bij. Tot 5 uur vanmiddag.

0: festivalterrein hoor. En je ziet toch vooral heel veel blije gezichten. En een van die blije gezichten die over het veld loopt is Ruben Wekers.
1: Ja, inderdaad. Ik sta hier naar een schouwspel te kijken. Ja, ik heb meer vragen dan antwoorden, laat ik dat voorop stellen. Maar ik moet even wachten, want een aantal collega's van een andere omroep die zijn druk bezig met een interview. Volgens mij zijn die nu klaar. Dus kan ik even naar de heer in kwestie toe lopen. Ik zal ze even beschrijven. Het is volgens mij een beetje de festivalpolitie. Mannen, mag ik nog heel even tussendoor komen? Want jullie hebben net het interview al afgegeven. Dit is festivalpolitie, of hoe moet ik dit zien?
2: Ja, dat is de funpoppolitie.
1: Funpoppolitie.
2: Ja, wij bewaken de gezelligheid hier op dit terrein. Dat iedereen ook vrolijk is. Fun betekent natuurlijk vrolijk.
3: En kijk deze twee dames eens.
1: Ja, nou daar ben ik al meteen benieuwd. Fun, is er sprake van fun?
4: Pop.
1: Funpop?
4: Ja.
1: En is plezierig op Funpop?
4: Superleuk.
1: Kijk eens. En qua artiesten, waar kijk je het meest naar uit?
4: André Hazes.
1: Oh, ja, is... ik merk dat er een kleine liefde mee gemoeid is.
4: Ja.
1: Ja. Bij jou ook het geval, of is dat meer afdeling Wolter Kroes bijvoorbeeld?
5: Beide wel.
1: Beide wel, oké. Okay. Even nog terugkomend bij de Funpop politie. Ja. Iemand in de boeien al geslagen die te weinig plezier beleefde?
2: Nee, iedereen. En we hebben het, ik denk iedereen ook wel drie keer al gezien.
3: Zeker.
2: Allemaal een lachje, allemaal vrolijk. En het komt ook omdat hier gewoon een hele goede sfeer hangt. Die bewaken wij natuurlijk. Maar dit is het allermooiste festival van de hele wereld.
1: Dat is een mooie uitzending.
3: Gaan wij op de foto, hè? Want dat
1: want hier zijn mensen aan het wachten inderdaad.
2: Ik heb nog een vraag aan jou. Wat vind jij van Funpop?
1: Ja, ik vind het geweldig hier. Ja. Ik vind het een superleuke sfeer.
2: Nou, mooi. Je straalt ook uit.
1: Oh, dankjewel.
2: Dus, jij krijgt van ons...
1: Hoppa! Hey, dat krijgen we ook nog.
2: Onderscheiding.
1: Wacht eens even. Tim, ik krijg een heuse onderscheiding.
0: Oh jee.
1: Ja, dat... Nou, voor hetzelfde
0: geld. Een tatoeage.
1: Hij is iets uit zijn zak aan het halen. Dat is volgens mij niet het dienstwapen, gelukkig.
2: Je hoort vanaf nu dus sowieso, omdat je ook zo'n hele lach hebt. Ik plak hem over de L1-logo. Want het is, de L1 is een prima zender. Maar de Funpop-politie en de Funpop-sticker gaat er nu overheen.
1: Ik voel me vereerd. Dit is alsof ik geridderd word.
2: Dat is ook zo.
3: Wat hoort er bij je Funpop-politie?
2: Een fluitje. Een fluitje van een cent.
1: Hoppatee. Dankjewel, mannen.
0: Oh, heerlijk. Je kunt zo aan de slag bij die Funpop-politie. Ruben, dankjewel.
6: Dit is L1.

Zing met mij een lied, een melodie. Kom, zing met mij een lied, vol harmonie. Ja, zing met mij een lied.

0: baby.
1: Luister L1, altijd en overal via de gratis L1-app.
2: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
3: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Voordat ik hier manager...

0: Of je door je gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
2: Honda Robotmaaier. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
3: Ik kan niet werken vandaag.
4: Waar heb je last van?
3: Koorts. Oranje koorts.
5: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een Hisense No Frost Koelvries combinatie voor €388. Mediamarkt.
6: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
7: Manik Zampersen met het NOS Journaal. Bij een aantal marathons in het land zijn deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De anderen konden ter plekke worden behandeld. Bij de marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. In Houten ging het mis bij een loper van de Utrechtse marathon. Een jongen die gisteren uit het water werd gehaald bij de Maarseveense plas in de buurt van Utrecht is overleden, heeft de politie laten weten. Gistermiddag kregen de hulpdiensten melding binnen dat er iemand te water was geraakt en werd met een duikteam, een helikopter en drones naar het slachtoffer gezocht. Niet veel later werd de jongen uit het water gehaald. Hij is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar hulp mocht niet meer baten. Minister Velbrief gaat de komende dagen in de Tweede Kamer praten over een soort sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie, zei hij in tv-programma Buitenhof. Daarbij wil hij vooral kijken naar oplossingen en het nog niet over geld hebben. Omdat de coalitie in de Kamer geen meerderheid heeft, is de steun van oppositiepartijen nodig. Donderdag debatteert de Kamer over de vastgelopen gesprekken met de vakbonden over sociale zekerheid. De bonden eisen dat de plannen voor een versobering van de WW- en WIA-uitkeringen helemaal van tafel gaan. Een petitie tegen rokende en vepende influencers is al duizenden keren ondertekend. De 19-jarige Boy Tanis uit Geertruidenberg is de petitie begonnen. Hij ergerde zich aan influencers en artiesten die op sociale media foto's en video's delen waarop ze roken. In de petitie roept hij onder meer de autoriteit Consumentenmarkt op om in te grijpen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
8: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
9: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
10: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
11: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
12: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
13: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar.
4: Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
16: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Gelissen in Sittard.

0: beetje diepaus hier aan de rechterkant van 3 uur. De temperatuur begint ook al wat op te lopen. Dus het mag ook even af en toe een tempootje lager.
1: L1. Vanaf Funpop.
0: Nog altijd vanuit Horst tot omstreeks 5 uur zitten we hier gebakken. Want het is echt supergezellig. Ja, we hadden het er straks al even over. Het leuke, of het leukste, is misschien nog wel hier aan Funpop dat alle bezoekers heel graag een praatje maken. En zodoende hebben wij net kennis gemaakt met Lisa.
2: Lustig.
0: Lisa Lustig.
2: Hallo.
0: Hallo. Hoe is het, Lisa?
2: Bij mij gaat het goed.
0: Lisa, ik vraag me af, want ik hoor bij jou een harde G. En wij in Limburg hebben normaal allemaal een zachte G. Waar kom je vandaan, Lisa?
2: Lisa komt uit Eemnes.
0: Eemnes, moet je even uitleggen waar het ongeveer ligt?
2: Vlakbij de Amerpoort.
0: Ah, dus
2: als je op de A1 rijdt,
0: ja?
2: Dan kom je langs de A1. Dus eigenlijk richting Amersfoort.
0: Ah, oké. Okay. Maar het klinkt wel als dat jullie een heel stuk hebben moeten rijden om hier in Horst te komen.
2: Ja, omdat het een file was. We hadden heel veel file. Met werken stil. Mm. We hebben heel veel file gehad.
0: Ah.
2: Nou, dat is echt niet normaal.
0: Nee hoor, dan ben je blij dat je op een gegeven moment was. Dan neem ik aan.
2: Ja.
0: Lisa, even voor de context. Funpop, dat staat erom bekend. Het leukste publiek qua festival van heel Nederland. Het is speciaal voor mensen met een beperking.
2: Ja.
0: Ga je ook wel eens naar andere festivals toe?
2: Ja,
0: En waarom is Funpop dan juist helemaal super voor jou?
2: Nou, omdat ik al jaren kom. Ik ken alle vrijwilligers al. En ik zou heel graag een keer op het podium willen zingen voor heel Nederland. Dat zou ik heel cool vinden.
0: Ja, dat kan me iets voor voorstellen. En hebben ze nog geen gaatje in de programmering weten te vinden? Zo tussen André Hazes en Wolter Kroes door of zo?
2: Nee.
0: Of een duet of zo?
2: Ja, dat zou ik ook heel graag willen. Ja,
0: dat kan me voorstellen. Ja, ik zit te denken, Wolter Kroes die gaat zo meteen volgens mij, als ik op het podium begeven, misschien even een bordje maken, even in de lucht steken van Wolter, mag ik een liedje met je meezingen of zo? Is dat een idee?
2: Ja. Maar of we moeten het vragen aan hem zelf.
0: Ja, precies, ja. Ja, dat is altijd lastig met zo'n beroemdheid. Of dat we hem te pakken krijgen dan. Lisa, dan sowieso, ik zit te denken, ja, want het is een superlekker temperatuurtje hier. Het is ook wat minder warm dan gisteren, dat is ook wel lekker. Maar hoe sta je tegenover zomerhits?
2: Nou, ik vind zomerhits heel geweldig.
0: Ja? Ja. Ken je heel toevallig die ene van Gloria Estefan?
2: Ja, ik vond haar zo goed, Emma Heesters.
0: Ja, nou, en Emma Heesters heb ik natuurlijk ook nog inderdaad, ja.
2: Ja.
0: Ja, wat vind je ervan als ik die van Gloria Estefan eens even aanzwengel hier? Daar kan ook op gedanst worden, denk ik wel.
2: Ja.
0: Wil jij misschien aankondigen? Lieve Limburgse luisteraars, dit is Gloria Estefan met de zeer zomerse plaat De Conga.
2: Dit is de zomerse plaat Conga van Lisa Lustig.

0: body, baby, do that conga.
1: Zo ik net dat in het restaurant een vrouw onder de tafel roet. Ik dan nog toe, ik zeg tegen de man toch niks ernstigs met die vrouw. Stel er mijn vrouw kunt net binnen.

rechtstreeks vanuit dat stadje aan de Gul Valkenburg. Andy en Roy natuurlijk. In het zonnevergoten zonnige middag van L1. Het weekend is van ons, ja, vanuit Horst. Zo moeten we het volgens mij uitspreken. Want naar goed Horsters dialect is het een stille thee op het einde. Ik zit trouwens nog even op het wereldwijde web. Het nieuwsje af te strengen. Nogal een uitzonderlijk verhaal kom ik tegen. Vanuit Groot-Brittannië. Britse politie heeft een bom tot ontploffing gebracht. Die een 87-jarige dame van het stadje Norwich maar liefst 66 jaar lang in haar tuintje stond. Ja, de dame in kwestie die dacht, oh, dat is allemaal ongevaarlijk, dat maakt ze allemaal niet uit. Nou, dat dacht de politie toch anders over. Gasten speelden daar altijd mee. Dat deed het goed op feestjes. Valerie Smith had je daarmee in kwestie, waar ze een keer toe is gekomen met de Loetsvoren bom. 50 centimeter lang, half meter dus. Er minste uit zijn gediende in het leger, de verzekerde jeur dat het ongevaarlijk was. Ja, wie dat de politie die bom toch op een gegeven moment in de hand kreeg, dacht die daar iets anders over. Dus u zal het nou de komende jaren toch nog zonder de gigantische halve meter lange bom moeten doen. Nou, tot dusver. Terug naar Funpop met Dr. Alban.

0: Zing Halleluja, dat gebeurde hier ook. Het volle borst werd er ook mee gezongen. Ja, het verhaal zal bekend zijn over Dr. Alban. Niet alleen een muzikale dokter, wist ook zijn weg met andere instrumenten.
1: Was ook tandarts.
2: L1. Vanaf Funpop.
0: Ik wou net zeggen, dus dat er nog iets anders moet gaan klinken. Nee, Dr. Alban besteedde heel wat tijd aan de voortanden, snijtanden en de kiezen van mensen. Voordat hij dus zijn weg naar de muziek maakte. Ondertussen hebben we hier toch wel zo'n beetje het hele studiootje vol staan. Met festivalgangers.
3: Ja,
0: Vink. Sorry?
3: Senaat de Vink? Senaat de Vink, ja.
0: Oké, en wat is die de naam?
3: Senaat.
0: Oh, die heet Senaat. Ah, op die manier. En Senaat, ik kom in jou de buurt.
4: Nee. Van Taalse, per de 14.
0: Ah, oké. Okay. Ja. Hey, jongens, wie beleeft het vandaag? Wie is het?
4: Goed, Funpop is gelukt. Ja? Goed, ja.
0: Hey, is die nou immers neer van mij? Hoe is Funpop verrukt? Wie heet je trouwens zelf?
5: Ik heet André, ja. Ik ben ook niet van Pop.
4: André, André kan ik ook van Taalse.
0: Ja. Ah, jullie zien nou, begin je dan natuurlijk. Ja. Jongens, weet je, ik was straks even toevallig. Alleen begin over het veldje. Weet je, en ik wil het niet op ideeën brengen, maar alleen maar de mogelijkheid dat die er is. Je kunt je dus trouwen op Funpop.
4: Oké.
0: Okay. Lisa staat hier ook nog altijd. Lisa, ja, Lisa. Je zegt Lisa niet trouwen.
6: Ik ga niet trouwen. Ik heb wel een vriendje.
0: Ja, je hebt wel een vriendje, ja.
6: Ik heb wel een vriendje, maar die wil nog niet, omdat hij nog heel veel moet verwerken.
0: Er zijn nog wat plooien die moeten gladgestreken worden, begrijp ik. Ja, misschien. Maar geduld is een schone zaak, Lisa. Als dat die liefde echt is, dan komt dat helemaal goed. Sjaad, dit is trouwens ook een verzoekje, hè?
4: Ja, van Schuurmans.
0: Schuurmans. Schuurmans, ja, ik kreeg door Schuitmaker. Mocht dat ook?
4: Ja, dat is goed, ja.
0: Marco Schuitmaker. Dan mag je dans worden, dames en heren.

0: Want dan wel met een paar graden omhoog ging hier onder leiding van Don Omar en Lucenzo.
1: Dit is L1.
0: Live vanaf Funpop. Dan Zaccaduro hier vanuit Horst. Vanuit Funpop inderdaad. Ja, mocht je er niet mee bekend zijn in de notendop, Funpop staat te boeken als het festival met het leukste publiek van heel Nederland. Het zijn voornamelijk mensen met een beperking. En ik heb gemerkt, die hebben ontzettend goede zin hier op de zondag. Bijvoorbeeld Lisa, die niet van onze zijde wijkt. Lisa, hoe is de muziek? Is dat prima?
2: Ja.
0: Ja, dus, mochten er verzoeken. Of klachten zijn, dan horen we graag van je.
2: Nou ja, het is wel zo. Het was gisteren heel bloedheet.
0: Ja, vandaag is beter, hè?
2: Ja, oh, heerlijk.
0: Gelukkig wel, inderdaad. Ja, dat is even kijken, want wij zitten dan nog lekker in de schaduw, Lisa. Maar Tim, die struint hier het veld af op zoek naar leuke, uitzonderlijke figuren, situaties. En eens even kijken of hij al wat heeft gespot. Ik zag hem in de richting van de eettentjes lopen.
3: Ja.
0: Dus het zou ook kunnen dat hij op dit moment al een bak friet heeft bemachtigd.
3: Oh, ik ben even aan een heuse achtervolging begonnen. Want ik zag hier een prachtig stel. En ik ga er gewoon eens even bij zitten hier. Wat hebben jullie een leuke luchtgitaar?
4: Dankjewel.
3: Wat staat erop, Gijs?
4: Ja, het klopt.
3: En dat ben jij dan, denk ik.
4: Ja, het klopt. Ja.
3: Heb je al veel gespeeld op die luchtgitaar vandaag?
4: Ja, heel veel. Heel veel. Ja.
3: Wat is het allerleukste aan Funpop?
4: Ja, aan muziek en mensen ook samen tijd terwijl te eten of drinken, zoiets. Ja.
3: Had je André Hazes ook gezien straks?
4: Ja.
3: Vond je het leuk?
4: Ja.
3: Kon je alles meezingen?
4: Ja, alles. Ja.
3: Ik ga even naar jou, want wat zie je er prachtig uit.
5: Dank je wel.
3: Wat heb je op je gezicht staan? Kun je het omschrijven voor de mensen op de radio?
5: Ik heb een zeker. Ik heb een tijgerlook.
3: Ja, een echte tijgerlook hier op het gezicht staan. Prachtig. Dus jij bent lekker naar de sminkkraam geweest straks?
5: Dat klopt.
3: Ja. En gaat er bij jou ook nog gesminkt worden of niet?
4: Nee. Nee.
3: Geen zin in?
4: Nee.
3: Meer voor de muziek en de luchtgitaar.
4: Ja.
3: Nou, ik wens jullie nog heel veel plezier vandaag samen.
5: Dank je wel.
3: Nou, Ruben, voor ieder wat wils. De ene sminkt, de andere luchtgitaar. En zo komt iedereen op zijn of haar manier de Funpop zondag door. En het is prima toeven hier op het veld, moet ik zeggen.
0: Ja, dat geloof ik zeker. Zeker met de deuntje van die luchtgitaar. Ik zit te denken, dat is misschien nog een instrument dat ik zelf nog een keer kan proberen. Tot dusver op echte gitaar ben ik niet verder gekomen dan het welbekende Smoke on the Water. Over dat soort deuntjes gesproken, niet die plaat van Deep Purple, maar dan wel weer die ene plaat van Queen.

A7 en Topic hier net op de zondagmiddag vanuit Horsten. Dus bij festival Funpop op deze laatste dag van de maand mei. En ik krijg het net hier, of ik krijg het net door, zo moet ik het zeggen. Schijnbaar deze 31ste mei staat ook te boek als de internationale dag tegen roken en tabak. De internationale antitabaksdag, zo wordt het ook wel genoemd. Het is door de Wereldgezondheidsorganisatie uitgeroepen om aandacht te besteden aan de gevaren van tabak. Er wordt ook nogal geïnformeerd wat de organisatie doet tegen de zogeheten tabaksepidemie. Om die tegen te gaan en hoe mensen zelf hun recht op gezondheid en gezond leven te kunnen claimen. Verschillende manieren om te stoppen, al dan niet onder begeleiding. Nou, daar worden ze vandaag bij stilgestaan. Hier bij Funpop staan wij vooral stil bij de muziek. Straks Wolter Kroes, nu hier, No Doubt.

0: Morgan Wallen hier op weg naar de laatste avond van de maand mei. En dan zal het na morgen toch echt officieel zomermaand juni zijn. Ik zit ook te denken, volgens mij het is 21 juni dat die zomer ook officieel van start gaat. Tegelijkertijd hier vanuit het Funpop Festival in Horst. Nou, is het wel al zomers te noemen. Alleen al vanwege de muziek, heerlijke reggae, komt er vanaf het podium hier de oren binnen. Verslaggever van dienst, Tim van der Weerde, staat ook in de buurt van dat podium, geloof ik, Tim.
1: Ik hoop dat je mij nog een beetje kunt horen.
0: Jawel, jawel.
1: Als je een beetje naar links kijkt, dan zie je mij misschien wel zitten. Ik ga nu even staan. Kijk, ik zwaai nu even naar je.
0: Ja, we zien hem, ja.
1: Richting het hoofdpodium. Bij Timo. Zandkasteel Crewlid staat er op je shirt, Timo. Wat is dat precies, dat zandkasteel?
2: Festival.
1: Wat betekent dat?
2: Festival.
1: En ik zie een discobal zie ik staan. Mooi kasteel op je shirt.
2: Disco.
1: Heb je naar je zin op Funpop?
2: Ja.
1: André Haas is ook gezien straks.
2: Ja.
1: En waar kijk je nog uit? Naar Walter Kroes bijvoorbeeld?
2: Ja.
1: En kun je al zijn liedjes meezingen?
2: Ja.
0: Volgens mij is er een beetje een kabelbrukje aan het ontstaan bij Tim. Ja, helaas hebben we een technisch mankementje, geloof ik. Ja, of er zit een hele dikke hommel op de microfoon van Tim. Dat kan natuurlijk ook nog. Nou, ik zit te denken, even een plaat tussendoor. Gaan we eens even kijken of dat die kabel nog aan elkaar moet worden geplakt. Want dat klonk een beetje overstuur. Maar goed, dat zal allemaal te verhelpen zijn. Hier nu Jackson Browne dan tussendoor.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
2: kozijnen. Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
3: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
4: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor €6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
7: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
8: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
9: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: De top van de blaasmuziek strijdt om de wereldtitels in Kerkrade. Op het Wereldmuziekconcours van 9 juli tot en met 2 augustus. Beleef harmonie, fanfare, brassband en percussion op wereldniveau. Tickets via wmc.nl.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Beleef de concertwedstrijden. Tickets via wmc.nl.
0: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
12: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het kabinet wil Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone blokkeren omdat het niet opschiet met de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers. Dat zei justitieminister Van Wil in Buitenhof. Volgens hem levert diplomatieke druk te weinig op. Van Wil noemt de arrestatie van Bolle Jos een van zijn grootste prioriteiten. De crimineel is in Nederland en België tot zeker 80 jaar zelf veroordeeld voor drugshandel. Bij een aantal marathons in het land zijn deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De anderen konden ter plekke worden behandeld. Uit Drenthe en Overijssel waren ambulances opgeroepen om te helpen. Inmiddels is de situatie stabiel. Bij de marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. In Houten ging het mis bij een loper van de Utrechtse marathon. Een jongen die gisteren uit het water werd gehaald bij de Maarseveense plassen in de buurt van Utrecht is overleden, heeft de politie laten weten. De jongen is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar de hulp kwam te laat. De recreatieplas blijft vandaag dicht. Een 87-jarige vrouw in Engeland heeft bijna 70 jaar een bom in haar tuin gehad. De Britse politie heeft die gecontroleerd laten ontploffen. De vrouw uit Norwich zei dat gasten er op feestjes altijd mee speelden. Haar zoon had het explosief als kind mee naar huis genomen en haar man, een ex-militair, had haar verzekerd dat het om een lege huls ging. Dat dat niet zo was, kwam aan het licht toen de vrouw een student vroeg onkruid te wieden in haar tuin. Hij vond het explosief en belde de politie. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen geregeld zon, landinwaarts kan een bui vallen. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden.
13: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
14: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
15: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
15: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
16: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
17: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
18: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg. Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
19: Houd misdaad uit je buurt.
18: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
20: Extra ruimte creëren in je eigen tuin? Dat doe je met Eurohandel Heerlen. De specialist in tuinhuizen en blokhutten. Ontdek onze 40.000 vierkante meter showtuin in Heerlen.
21: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt.
22: Hoe begin ik weer met werken?
21: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum.
23: Veranda's, bestrating en tuinhuizen. Ontdek het bij Eurohandel Heerlen.
24: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
25: Theater is van iedereen, dus ook Cats, Waylon, Claudia de Breij, Space Academy, De Bevers, London Philharmonic Orchestra, Govert de Roos, Sherlock Holmes en het Nationale Ballet. Kijk op plt.nl en bestel je tickets voor het nieuwe theaterseizoen in Heerlen, Sittard en Kerkrade.
24: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Mengelers in Heerlen, Roermond of Venlo.

0: Funpop.
1: In Horst, daar zijn we inderdaad. Ruben en Tim al de hele middag tot 5 uur zijn we nog bij je. Ruben die gaat zo meteen nog een rondje maken over de festivalweide hier. Ondertussen, ja, onze sfeermaker puur zang Lisa nog steeds hier. Lisa, we gingen nog samen een liedje zingen.
2: Ja.
1: En ik denk dat jij toch ook wel uitkijkt naar Wolter Kroes, toch?
2: Nou, ik vind... Nou, ik heb hem al heel vaak gezien.
1: Ja.
2: En ik weet nog dat ik met muziekfeest van het jaar hem ook al heb gezien.
1: Ja.
2: Maar hij zag mij niet.
1: Maar hij kan wel echt heel veel sfeer maken.
2: Ja. Ja. Ja.
1: Ik dacht met het WK dat eraan komt, Lisa, laten we even meezingen met Viva Hollandia. Ken je die?
2: Ja.
1: Die ken je wel, toch?
2: Ja.
1: Vind je die leuk?
2: Ja,
1: nou,
2: voor
1: hem. Dan gaan we hem zingen. Van Wolter Kroes, inderdaad. L1 live vanuit Horst, dus de festivalweide. En Lisa zingt lekker mee en hopelijk jij thuis ook, want het WK zit eraan te komen. Wolter Kroes bij L1 nu. En Viva Hollandia.
2: En Viva Hollandia.

Harry Styles bij L1, live vanuit Horst vanaf Funpop en American Girls. Eerder vandaag al onder andere Jeffrey Parmentier, Vieze Jack, André Hazes en Luna Sabella op het podium gezien. Zometeen Wolter Kroes hier op Funpop. Op de radio Lex Uiting bij L1. Ons liedje hoor je na Janet Jackson.

0: Exciting en als lidje.
1: L1. Live vanaf Funpop.
0: Ruben en Tim nog bij je tot 5 uur vanmiddag. Ruben die gaat zometeen weer het veld op. Afstruinen, kijken, op zoek naar mooie verhalen. Ondertussen staat er iemand aangeschoven in onze Funpop-studio. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Je loopt hier ook al de hele middag rond. Ik heb je al verschillende keren voorbij zien komen. Wie ben je en wat ben je hier allemaal aan het beleven vandaag?
2: Ik doe gewoon hier rondkijken.
0: Ja.
2: En ik doe een heel veel artiesten kijken van Vieze Jack.
0: Dat was je hoogtepunt vandaag, Vieze Jack?
2: Ik had een hele goede artiest en een heel goede... heel veel beleving.
0: Ik had iemand anders, sprak ik eerder vanmiddag, die zei... hij mag minder lullen, maar meer zingen.
2: Ja, klopt.
0: Daar ben je het mee eens. Hij moet meer zingen en minder praten.
2: Ja.
0: Ja, oké. Okay. Nee, bij deze even gecheckt bij een echte Vieze Jack-fan. Wat vind je het leukste nummer van Vieze Jack?
2: De hut verbouwen.
0: Ja, de hut verbouwen. Ja, leuk. En dat heb je ook al gedaan vandaag. Je hebt al flink uit je dak gegaan. Je bent flink aan het springen geweest. Ja, en alles erop en eraan.
2: Ja, ik ben een hele goede van de hardstyle.
0: Ja,
2: ik ben... een hele goede DJ en ik rijd ook een zelf hardstyle en deathcore eigenlijk.
0: Oh, dat is eigenlijk jouw echte, muziek.
2: Ja.
0: Je bent meer van de hardstyle en zo.
2: Ja, en hardcore, dat is
0: Oké, okay, daar heb je dan niet zo heel veel van hier op Funpop natuurlijk.
2: Nee, dat begrijp ik ook,
0: Nee, maar toch wel leuk?
2: Ja, super leuk.
0: En zometeen nog de grote Wolter Kroes op het podium. Even kijken, over een minuut of 6 ga je ook nog een kijkje nemen daar.
2: Heel
0: af en toe. Klein beetje?
2: Ja, klein beetje.
0: Jawel, toch?
2: Ja.
0: Viva Hollandia, die draaiden we net al op de radio. Die komt zo meteen ongetwijfeld ook voorbij. Dan ga je toch wel even lekker mee springen.
2: Ja. Gewoon helemaal dak eraf en helemaal gewoon naar langs gegaan hier.
0: Zo is dat. Maar je hebt een leuke dag gehad vandaag.
2: Ja.
0: Ben je ook bij de sminkkraam geweest toevallig? Helemaal aan de andere kant van het veld?
2: Nee.
0: Dat is ook nog leuk om, om te doen. En de brandweer staat er ook nog met een standje met... Plusvoertuigen, hartstikke leuk, veelzijdig festival, Funpop. Ik zou zeggen, ga langzaamaan die kant op, want over een paar minuten dan gaat hij beginnen.
2: Ja, dankjewel.
0: Heel veel plezier nog op Funpop vandaag. Zometeen eens even kijken waar die andere funny boy Ruben Wakers uithangt. Ik ga automatisch Engels praten als ik het over Ruben Wakers heb. L1, Katrina and the Waves, Love Shine a Light. Hoor je na Kensington, dit is War.

0: War van Kensington.
1: L1. Live vanaf Funpop.
0: Ruben en Tim zijn de hele middag al bij je vanaf het allervrolijkste festival van Nederland. Dat mag toch wel zeggen, alleen maar lachende gezichten, alleen maar volop vrolijkheid hier. En tussen al die vrolijkheid, daar heeft hij zich omgedompeld, Ruben Wekers.
2: Ja, klopt inderdaad, ja. Want wat ik hier ook van veel bezoekers hoorde, veel bezoekers hebben nogal wat complimenten over voor de mensen die het hier allemaal zo'n beetje mogelijk maken. De welbekende vrijwilliger waar zo'n beetje iedere festivalorganisatie die ook heel hard naar op zoek is. En voor die vrijwilligers hier op Funpop ook een hele tent in het leven geroepen, opgebouwd. Voor een natje, een droogje, een appel, een eitje, een boterhammetje, noem het maar op. Ik schiet er gewoon eens even één aan. Hier staat er naast me een vrijwilliger volgens mij. Willem Mulders lees ik op het kaartje. Afdeling EHBO.
3: Nee, ik ben niet van de EHBO, ik ben van de Beweegarena. Wij hebben op het terrein een Beweegarena. En deze zijn gewoon... we hebben inderdaad van Beweegarena. Dat is om mensen eventjes van de festivalterrein af te halen. En lekker eventjes op een sportieve manier even te kunnen ontprikkelen. En weer een andere vorm van prikkeling te geven. We doen het wel in een leuke winterstema nu. Met 35 graden. Iets ook wat echt wel bijdraagt aan Funpop, denk ik zelf. Een hele leuke afwisseling van...
2: Ja, ik kan me goed voorstellen. Ja. Ik vraag me ook af, Willem, want vrijwilliger op Funpop, dit festival, zo'n beetje alle festivals die zoeken naar vrijwilligers. Ja. Vrijwilligers zijn dun bezuid. Wat maakt dat jij dan de keuze maakt van ik wil vrijwilliger op Funpop?
3: Ik ben zelf werkzaam in de VG-sector, dus verstandelijk handicap-sector. En ik heb dit 2 jaar geleden gedaan. Daar heb ik ook een dagje mee geholpen bij de Beweegarena, omdat ze daar toen vrijwilligers tekort hadden. En wat ik het mooie vind is dat eigenlijk heel Funpop dus ook draait op vrijwilligers. Iedereen is natuurlijk een hele goede, het is een hele leuke sfeer, een hele gezellige sfeer. En ik merk ook echt wel dat er gewoon echt hele leuke mensen hier rondlopen en het ontzettend leuk vinden. Heel veel affiniteit.
2: Mooi. Geen probleem.
3: Nee, voor mij is ook al 2 dagen volle bak in de zon, dus het zijn heel eventjes moeilijk.
2: Ja, dat kan ook niet.
3: Ja. Die inderdaad heel veel affiniteit met de sector hebben.
2: En het is, ik zit op te denken, ik wil niet verzanden in clichés, maar het is heel dankbaar werk, lijkt me. Want je ziet de mensen met het moment dolgelukkig worden als de volgende artiest begint, als ze een glittertatoeage krijgen, noem het maar op. En dat zal bij jouw Beweegarena niet anders zijn.
3: Zeker. Ja, je ziet vooral heel, wat ik vooral heel erg leuk vind, is dat mensen dus... wij dagen ze ook echt uit. We zeggen, als je echt iets niet durft, dan hoef je dat ook niet. Maar als je het spannend vindt, dan helpen we je graag mee. Wij zijn er inderdaad heilig van overtuigd dat wij juist heel veel... dat mensen veel meer kunnen dan dat begeleiders af en toe denken. En ik ben zelf ook begeleider op een woongroep. En ik zie inderdaad hier een heel aantal mensen dat ik denk van nou... Je kunt toch echt wel...
2: Even net het randje over.
3: En dan toch even proberen. Ik heb vanmorgen een vrouw gehad. Die vond het toch heel spannend om op de trap te komen. Nou, die gaat in plaats van de hele trap... heeft ze er 5, 6 treden gedaan. En dan is het ook goed.
2: Ja, precies. Dat is al een overwinning dan voor zo'n... En je zegt net, een heel weekend lang. Dat is dus nogal intensief. Ik zie ook verschillende glitters op je hoofd en zo. Dus je hebt er ook flink door die glitterwasstraat mee gegaan. Tot slot, Willem, een welverdiend biertje of colaatje vat er ook straks. Staat er ook op je te wachten.
3: Dat gaat zeker goed komen, ja. Ongetwijfeld.
2: Hey, dankjewel, man. Nou, Willem, een van de vrijwilligers. Daar staat of valt dit festival mee. Ze worden geroemd, durf ik wel te zeggen hier.
0: En terecht natuurlijk. Ruben, die loopt rond over het veld. Dat doet hij nog eventjes. Zometeen horen we hem nog een keer vanaf dat veld. En Wolter Kroes, die hoor je misschien al op de achtergrond. Die is inmiddels helemaal losgegaan op het allervrolijkste festival van Nederland.
1: L1.

0: Uit Venlo, Mother Help en De Ster, die hoorde je hier.
1: Funpop.
0: Met Ruben en Tim. En ik achter de knoppen. Nog een kwartiertje te horen hier vanuit Horst. En hij loopt over het veld. Ruben Wekers.
2: Ja, klopt inderdaad. Ik loop over het veld. En ik begeef me nu zo'n beetje bij het culinaire gedeelte van dit festival. Want we gaan, wat is het, 16:45. Ongeveer rustig aan richting etenstijden. Wat me opvalt, in tegenstelling tot andere festivals, waar het soms bij de bar drie rijen dik staat, is dan bij Funpop wat minder. En nou loop ik even naar wat dames van de bar toe. Die staan op dit moment, er wordt wel gezwaaid. En u krijgt ze in de gaten. Bardames, mag ik een vraagje stellen aan jullie? Ja, nu komt de verlegenheid natuurlijk. Durf je een beetje dichterbij te komen? We hebben te maken met Mathilda. Hallo, goedemiddag. Jullie hebben het rustig hier, hè?
3: Nu wel, maar het is heel
2: nog
3: druk. Nu wel, het is heel druk geweest vandaag.
2: Ja, oké. Okay. Ja. Maar is dat dan de etenspiek, dat meer mensen naar de eetentjes gaan in plaats van het drinken dan?
3: Ik denk het wel. Ik denk dat mensen dan hier voorbij komen, die zien hoe leuk en aardig wij zijn. En dan met een glaasje drinken, leuk spek.
2: Ja. Even over het drinken, want voor de context, ja, Funpop is natuurlijk een festival voor mensen met een beperking. Betekent dat er geen alcohol wordt geschonken, of toch wel?
3: Toch wel. Waarom niet?
2: Ja, dat is een grote vraag. Het is een heel gelegitimeerde vraag. Maar mag iedereen drinken? Hoe zit dat precies hier?
3: Ja, ik heb het idee dat mensen daar toch op een hele verantwoorde wijze mee omgaan.
2: En het is niet dat met aan de sommige bandjes jullie kunnen zien van, nou, hier mag wel wat geschonken worden en hier niet.
3: Nee.
2: Dus zij melden zich en als ze een glaasje bier willen, dan krijgen ze een glaasje bier. En een colaatje idem dito.
3: Ja, we kijken natuurlijk wel een beetje naar de leeftijd. Dat is overal zo. Maar ik denk, als je graag een biertje wil drinken. En ik heb vandaag gezien dat iedereen dat op een zeer verantwoorde wijze kan.
2: Ik heb ook nog weinig mensen gesproken.
3: Heel veel mensen ook alcoholvrij drinken.
2: Ja, precies. Ja, ja.
3: Meer dan met alcohol.
2: Is ook een beetje de trend natuurlijk, ook met de warmte.
3: Zonder leefstijl, hè?
2: Ook.
3: Ja, ook hier zie je dat terug. Ja.
2: Mathilde, heb je ook wel eens bij een ander festival achter de bar gestaan?
3: Nee, eerlijk gezegd ben ik zelf meer een festivalganger.
2: Ja?
3: Ja.
2: Zelf aan de bar dan?
3: Ja.
2: Daar kan ik me ook iets bij voorstellen, inderdaad, ja. Wat vind jij nou een van de voornaamste verschillen met Pak een Beet, Pinkpop, Bospop, noem maar wat festivals op, en Funpop?
3: Nou, er zijn heel veel dingen hetzelfde. De gezelligheid, de sfeer, de mensen. Maar hier heb je nog net iets meer creativiteit en mag je nog meer jezelf zijn.
2: Ja, dat kan me iets wel voorstellen.
3: Het is heel ontwapenend. Zouden meer mensen moeten proberen?
2: Ja, eigenlijk wel inderdaad. Hè. Want ik zit ook even te kijken, je bent, dan zeg ik, voor de helft gesminkt.
3: Ja. Ja.
2: Ik zit ook op helemaal jezelf. Zeg, maandag tot en met vrijdag ga je ook gewoon zo door het leven dan.
3: Ja, ik weet niet of mijn baas dat zo leuk vindt. Ik denk het wel. Ik denk dat hij dat heel leuk zou vinden.
2: Ja, ik weet niet of hij daar ook ergens in de kroeg werkt. Hè. Dat is een tintje.
3: Ja. Maar ik weet zeker, mijn collega's bij gildeopleidingen, die zijn ook heel veel mensen hier. Die doen dat allemaal.
2: Okay, ja. Nou, hartstikke leuk om te horen. Heel veel succes. Ja, en die piek komt hier straks wel nog, dat het dan weer rijen vol staat hier. Ja. Nou, succes.
3: Een heel fijne reis terug naar huis straks.
2: Mathilde, dankjewel. Hè. Nou, hier hebben ze dus een beetje, ja, het is een beetje uitbuffen. Ze staan lekker in de zon, dus dat hartstikke terecht ook. Want die vrijwilligers, die houden het hier ook gewoon allemaal een beetje draaiende wat betreft de drankjes. Ik heb net een koffietje gescoord. En ik zit te denken, misschien een biertje of dat dadelijk ook nog zou kunnen. Dan ga ik me weer eens melden bij Mathilde dan.
0: Goed bezig, Ruben. Neem dan meteen twee mee dan. Hè.
1: Ja.

0: de hele middag Ruben en Tim op je radio. En het is inderdaad, Ruben, het allervrolijkste festival van Nederland.
1: Ja, daar kan ik echt helemaal bij aansluiten, ja.
0: Wat een geweldig festival met alleen maar plezier, vertier en heel veel lachende gezichten. Leuk om te zien.
2: Ja, hiernaast, die is ik denk sinds 3 uur vanmiddag of zo niet meer van onze zijde geweken. André was het ook, hè?
3: Ja, wat de hele tijd al
2: niet op. Wij gaan dadelijk een beetje afsluiten hier. We moeten dadelijk weer terug naar Maastricht, André. Hoe laat ga jij het nog maken, denk je?
3: Dat weet ik echt niet.
2: Nachtwerk?
3: Dat weet ik niet.
2: Hey, ik denk dat André om 2:30 vannacht nog op de tafel staat te dansen.
0: Die heeft het goed naar zijn zin hier in ieder
2: zeker
0: geval.
2: Zeker weten, ja, zeker.
0: Dit was L1 live vanaf Funpop voor deze zondag. Dankjewel voor het luisteren. Een hele fijne zondag nog, aan het weer zal het in ieder geval niet liggen. Jason Mraz nu op je radio. Dit is Have.

0: je door je gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
2: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
5: Deze zomer voelt als een feel-good garden party. Met zachte pasteltinten, luchtige jurken en frisse summer vibes. Ontdek de nieuwe elegante zomercollectie bij Berden in de winkel of op berdenfashion.nl.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: De nieuwe zomercollectie. Kompassen combineren en genieten. Berdenfashion.nl.
6: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Gelersen in Sittard.
7: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
8: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In een restaurant in Werkendam in Noord-Brabant was gisteravond een grote vechtpartij. In de zaak zijn vernielingen aangericht. Volgens een medewerker werden er fakkels, vuurwerk, een fiets en stoelen gegooid. Eén persoon raakte gewond. Waarschijnlijk waren er supportersgroepen van twee amateurclubs bij betrokken. Eerder op de dag waren er ongeregeldheden na de wedstrijd tussen Kozakken Boys 3 uit Werkendam en ZVV Pelikaan 6 uit Zwijndrecht. De politie moest toen ingrijpen om de rust te herstellen. Het kabinet wil Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone blokkeren omdat het niet opschiet met de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers. Dat zei justitieminister Van Wil in Buitenhof. Volgens hem levert diplomatieke druk te weinig op. Van Wil noemt de arrestatie van Bolle Jos een van zijn grootste prioriteiten. De crimineel is in Nederland en België tot zeker 80 jaar cel veroordeeld voor drugshandel. Door de warmte zijn bij hardloopevenementen mensen onwel geworden. Zowel in Amersfoort als Utrecht moest iemand worden gereanimeerd. In Groningen zijn 2 deelnemers van de marathon naar het ziekenhuis gebracht. 5 anderen werden ter plekke behandeld. Ambulances uit Drenthe en Overijssel werden opgeroepen om te helpen. De gemeente Zundert heeft een bijeenkomst georganiseerd voor inwoners na een dodelijk incident gisteravond. Iemand was uit een luchtballon gesprongen. Het lichaam werd gevonden in de achtertuin van een woning midden in een woonwijk. De ballonvaarder had de hulpdiensten gewaarschuwd. De bijeenkomst is volgens de burgemeester opgezet omdat veel mensen het incident zagen gebeuren. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen geregeld zon. Landinwaarts kan een bui vallen. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
11: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
10: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
11: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
12: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
13: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
14: Hey, ik kan niet werken vandaag.
15: Hoezo?
14: Sorry, het is WK.
16: Geef je over aan je oranje koord en score nu een Tefal Duo Easy Fry and Grill XXL voor €139,99. Mediamarkt.
17: Deze week ga je stralen, want het is Happy Days bij Zien in Aken en Mönchengladbach. Van 28 mei tot en met 6 juni met 25% extra korting. Dat mag Zien in Aken en Mönchengladbach. Het grote modehuis in de regio.

0: Kärcher hoge drukreiniger. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt.
2: Hoe begin ik weer met werken?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
6: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
9: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
10: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing zou zijn veroorzaakt door explosieven voor de mijnbouw die in een gebouw lagen opgeslagen. Door de explosie raakten in totaal mogelijk meer dan 100 huizen beschadigd. Het gebied dat op 3 kilometer van de Chinese grens ligt staat onder controle van een etnische groepering die strijdt tegen de centrale regering van Myanmar. In Rotterdam is iemand omgekomen bij een brand in een huis in de wijk Feyenoord. Het lichaam werd gevonden nadat de brandweer het zijn brandmeester had gegeven. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. De brand begon buiten en woedde daarna in het dak en een spouwmuur van de woning. Daarbij stortte ook een deel van de achtergevel in. Tientallen omliggende panden werden ontruimd omdat er gevaar was dat de brand in Rotterdam zou overslaan. Minister Velbrief gaat de komende dagen in de Tweede Kamer praten over een soort sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie, zei hij in tv-programma Buitenhof. Daarbij wil hij vooral kijken naar oplossingen en het nog niet over geld hebben. Omdat de coalitie in de Kamer geen meerderheid heeft, is de steun van oppositiepartijen nodig. Donderdag debatteert de Kamer over de vastgelopen gesprekken met de vakbonden over sociale zekerheid. De bonden eisen dat de plannen voor een versobering van de WW en WIA-uitkeringen helemaal van tafel gaan. In Werkendam is gisteravond een horecazaak vernield, waarschijnlijk door voetbalsupporters van amateurclubs. In het restaurant werd volgens een medewerker gegooid met vuurwerk, fakkels, stoelen en een fiets. De ruzie tussen de fans was waarschijnlijk ontstaan bij de finale van de districtsbeker die gistermiddag werd gehouden. Het weer, de buien in het oosten trekken de komende uren weg. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen eerst veel zon, later wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Deze zomer voelt als een feel-good garden party. Met zachte pasteltinten, luchtige jurken en frisse summer vibes. Ontdek de nieuwe elegante zomercollectie bij Berden in de winkel of op berdenfashion.nl.
4: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
12: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
13: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
14: De nieuwe zomercollectie. Kompassen combineren en genieten. Derdenfashion.nl.
15: Hey, ik kan niet werken vandaag.
16: Hoezo?
15: Sorry, het is WK.
17: Scoor nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1.399 en ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
18: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor €6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
19: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
4: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.

0: deze week ga je stralen, want het is Happy Days bij Zien in Aken en Mönchengladbach. Van 28 mei tot en met 6 juni met 25% extra korting. Dat mag zien in Aken en Mönchengladbach, het grote modehuis in de regio.
1: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
5: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 14 nachten in de Caribbean vanaf slechts €2.969. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
6: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst sinds het jaar 2000 dat Israël het fort bezet. Israël bezet steeds meer gebied in Libanon en zegt dat dat nodig is om Hezbollah te verslaan. Frankrijk spreekt van een schending van het internationaal recht en wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 55 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing zou zijn veroorzaakt door explosieven voor de mijnbouw die in een gebouw waren opgeslagen. Door de explosie raakten in totaal mogelijk meer dan 100 huizen beschadigd. Het gebied, dat op 3 kilometer van de Chinese grens ligt, staat onder controle van een etnische groepering die strijdt tegen de centrale regering van Myanmar. In Rotterdam is iemand omgekomen bij een brand in een huis in de wijk Feyenoord. Het lichaam werd gevonden nadat het zijn brandmeester was gegeven. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. De brand begon buiten en woedde daarna in het dak en een spouwmuur van de woning. Daarbij stortte ook een deel van de achtergevel in. Tientallen omliggende panden werden ontruimd omdat het gevaar bestond dat de brand zou overslaan. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinale te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in de 8e finale in 3 sets van de Duitse Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Zverev wordt gezien als een van de favorieten bij het toernooi in Parijs. Het weer. De buien in het oosten trekken de komende uren weg. En vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen eerst veel zon, later wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden.

0: 1 met het nieuws van 8 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is strategisch belangrijk, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Israël bezet steeds meer gebied in Zuid-Libanon, waardoor een groeiend aantal inwoners moet vertrekken. Zware regenbuien hebben in het oosten van het land tot overlast geleid. In Enschede sloot de politie een tunnel af die was ondergelopen door de regen. Verkeer moet daar voorlopig omrijden. In Almelo is de bliksem ingeslagen in een huis. Daardoor ontstond schade aan het dak en de schoorsteen. In de omgeving viel de stroom uit. Bij een explosie in Myanmar zijn 55 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Meer dan 100 huizen zouden zijn beschadigd. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. Het is voor het eerst dat de Deen de wielerronde op zijn naam schrijft. Hij won deze editie 5 etappes. Vingegaard staat nu in het lijstje met 7 andere renners die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen. De laatste etappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Hij was in de straten van Rome de snelste in de massasprint. Dylan Groenewegen werd 4e. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinales te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in zijn 8e finale in 3 sets van de Duitser Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn nu alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Zverev wordt gezien als een van de favorieten bij het toernooi in Parijs. Het weer. Op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen begint zonnig. Later volgen stapelwolken en een enkele bui. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Zware regenbuien hebben in het oosten van het land tot overlast geleid. In Enschede heeft de politie een tunnel afgesloten die was ondergelopen door de regen. Verkeer moet daar voorlopig omrijden. In Almelo is de bliksem ingeslagen in een huis. Daardoor ontstond schade aan het dak en de schoorsteen. In de omgeving viel de stroom uit. In Hengelo waaide een boom tegen een gebouw. Over schade is nog niet bekend. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen van de Spelen van 2036, 2040 of 2044. De Duitse Olympische Sportbond heeft nu nog de keuze uit 3 locaties... Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is een belangrijke overwinning, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. Bij een woningbrand in de Rotterdamse wijk Feyenoord is iemand om het leven gekomen. De brandweer vond het lichaam toen het vuur geblust was. Door de brand stortte ook een deel van de achtergevel van het huis in. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinales te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in zijn 8e finale in 3 sets van de Duitse Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn nu alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Het weer op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, later volgen stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 10 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen voor de Spelen van 2036, 2040 of 2044. De Duitse Olympische Sportbond wil graag de Spelen organiseren en heeft nu nog de keuze uit 3 locaties. Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. Bij een explosie in Myanmar zijn volgens de BBC 55 mensen omgekomen, onder wie meerdere kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. Het is voor het eerst dat de Deen de wielerronde op zijn naam schrijft. Hij won deze editie 5 etappes. Vingegaard staat nu in een lijstje met 7 andere renners... die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen. De laatste etappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en ook een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

de zon gaat schijnen. Oh, ik kan weer gaan verdwijnen. Een briesje locht het ooit en toch lekker dat aan. Straks als een lege strote leven is losgeloten.

0: L1. Dit is L1 met het nieuws van 11 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is een belangrijke overwinning, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd gisteren Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van gisteravond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden mensen aangehouden. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de relschoppers hard worden aangepakt. Inwoners van Hamburg hebben in een referendum tegen de organisatie van de Olympische Spelen gestemd. Het gaat om de Spelen van 2036, 2040 of 2044. 11 jaar geleden stemden de inwoners van Hamburg ook al tegen de organisatie van de Spelen van 2024. Die werden uiteindelijk in Parijs gehouden. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
1: Jeff Schuren met het NOS-journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd zaterdag Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van zaterdagavond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden arrestaties verricht. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de relschoppers hard worden aangepakt. Discuswerper Ruben Rolvink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar een afstand van 71,22 meter. Een dag eerder had hij het Nederlands record nog aangescherpt tot 70,23 meter. Rolvink is viervoudig Nederlands kampioen discuswerpen. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden.

0: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël het fort bezet. Israël bezet steeds meer gebied in Libanon en zegt dat dat nodig is om Hezbollah te verslaan. Frankrijk spreekt van een schending van het internationaal recht en wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Dat gaat volgens persbureau AFP de komende dag gebeuren. En discuswerper Ruben Rolfink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar een afstand van 71,22 meter... Een dag eerder had hij het Nederlands record nog aangescherpt tot 70,23 meter. Rolfink is viervoudig Nederlands kampioen discuswerpen. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.